0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
1: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werk.

0: Brussel.
1: Het is 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is binnen de door hem opgerichte Vredesraad over de volledige ontwapening van de extremistische Palestijnse organisatie Hamas. Dat zou de basis vormen voor een toekomst met een nieuw Palestijns bestuur en een internationale stabilisatiemacht die voor de veiligheid moet zorgen. Trump kondigde het akkoord aan op zijn platform Truth Social. Het is een nieuwe stap in de uitvoering van het 20-puntenplan dat vorig jaar werd overeengekomen. Vertegenwoordigers van Hamas hebben het akkoord over de tweede fase van het staakt-het-vuren met Israël bevestigd. Dat heeft het Franse persbureau AFP vernomen van 2 anonieme bronnen bij Hamas. Er is sprake van 15 dode migranten die gisteren hebben geprobeerd om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Die stad ligt op het uiterste puntje van Noord-Afrika aan de Middellandse Zee. De stad is Spaans en dus Europees grondgebied. Vermoedelijk zijn de migranten verdronken toen ze vanuit Marokko langs de kust naar Ceuta probeerden te zwemmen. De afgelopen dagen zijn al zeker 1500 mensen de exclave wel binnengeraakt. De Spaanse regering stuurt tientallen militairen om de grenzen te helpen bewaken. En vandaag gaat premier Sanchez ook naar Ceuta. In Griekenland zijn verschillende grote branden nog niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eiland Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de felle wind is het niet altijd mogelijk om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten, wat het bluswerk bemoeilijkt. Volgens de Griekse premier Mitsotakis komen er nog moeilijke momenten aan de komende dagen. De felle wind zou ook pas in het weekend wat gaan liggen. Op Kreta moesten heel wat toeristen in veiligheid gebracht worden. In de Donau in Bulgarije zijn eeuwenoude resten opgedoken van een mammoet. En dat komt door het historisch lage waterpeil van de rivier. Het was een bewoner van een dorp in het noorden van het land, aan de grens met Roemenië, die de ontdekking deed. Hij waarschuwde een museum dat meteen experts stuurde. Die hebben tot nu toe slagtanden, een onderkaak, een schouderblad en ribben gevonden. En mogelijk ligt er een volledig skelet onder de grond, wellicht van een wolharige mammoet. Vannacht droog en minima rond 19 graden. Straks krijgen we zon en wolken, met lokaal kans op wat buien, vooral in het westen en in de Ardennen. Maxima gaan tot 30 graden in de Kempen, 22 graden aan zee. Ik wens je nog een heel fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Rokken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lieg laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de

0: Kijk, daar loopt een Johnny met een t-shirt van Metallica.
1: Hé, waar dat?
0: Ja, daar.
1: Hé, hey, gast. Waarom draag jij, godverdomme, een t-shirt van Metallica?
2: Ik heb die gekocht bij de A&M.
1: Gekocht bij de A&M, of wat?
2: Ja.
1: Gast, hier zie.

0: Brussel. Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is binnen de door hem opgerichte Vredesraad over de volledige ontwapening van de extremistische Palestijnse organisatie Hamas. Dat akkoord zou de basis vormen voor een toekomst met een nieuw Palestijns bestuur in Gaza en een internationale stabilisatiemacht die voor de veiligheid moet zorgen. Trump kondigde het akkoord aan op zijn eigen platform Truth Social. Het is een nieuwe stap in de uitvoering van het 20-puntenplan dat vorig jaar werd overeengekomen. Vertegenwoordigers van Hamas hebben het akkoord over die tweede fase van het staakt het vuren met Israël bevestigd. Dat heeft het Franse persbureau AFP vernomen van twee anonieme bronnen bij Hamas. In Griekenland zijn verschillende grote branden nog niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de felle wind is het niet altijd mogelijk om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. En dat bemoeilijkt het bluswerk. Volgens de Griekse premier Mitsotakis komen er nog moeilijke momenten aan de komende dagen. De felle wind zou ook pas in het weekend wat gaan liggen. Op Kreta moesten heel wat toeristen in veiligheid gebracht worden. De dodentol van de zware aardbeving maandag in Japan is opgelopen tot 34. Dat heeft de overheid van de getroffen regio Kumamoto bekendgemaakt. Kumamoto ligt op het eiland Kyushu in het zuidwesten van Japan. De meeste slachtoffers vielen in een ingestort winkelcentrum en in een ingestorte papierfabriek. Na de beving van maandag zijn er ook al honderden naschokken geweest. In het voetbal heeft Anderlecht zich gisteravond geplaatst voor de derde voorronde van de Europa League. Anderlecht won met 3-1 van het Zweedse Hammarby nadat de heenmatch op 1-1 was geëindigd. Anderlecht begon niet goed aan de wedstrijd, kwam al in de derde minuut op achterstand. Maar de gelijkmaker meteen na de rust gaf Anderlecht vleugels en het publiek heeft mee het verschil gemaakt, zegt speler Ali Mamar.
1: Het begon slecht aan de wedstrijd, maar ik denk dat de reactie het belangrijkste is in deze soort wedstrijd. En zeker met het publiek die ons altijd steunt. Dus dat was, het publiek heeft vandaag een grote rol gespeeld in onze overwinning.
0: In de Conference League gaat AA Gent ook naar de volgende ronde. Dat strafschoppen nodig tegen het Oekraïense Cherkasy. Het is droog en minimaal rond 19 graden de komende uren. Straks krijgen we zon en wolken. Lokaal kans op buien, vooral in het westen en in de Ardennen. Temperaturen lopen op tot 30 graden in de Kempen, 22 graden aan zee. In het weekend krijgen we ook zon, wolken en blijft het warm met maximaal tot 29 graden zaterdag en 27 graden zondag. Nog een heel fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Brussel. 5 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Annelies Houtman. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is over de volledige ontwapening van de radicale Palestijnse beweging Hamas in Gaza. Hij zegt dat de door hem zelf opgerichte vredesraad die overeenkomst heeft gesloten. Het akkoord zou de basis vormen voor een toekomst met een nieuw Palestijns bestuur zonder Hamas. Een internationale troepenmacht zou dan toezien op het bewaren van de vrede. Afgelopen dagen hebben onderhandelaars uit Egypte, Qatar en Turkije met Hamas en Israël onderhandeld. Volgens persbureau Reuters is er vooruitgang geboekt, maar is er nog geen akkoord bereikt. Er zijn nu al 15 migranten gestorven in een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. De stad ligt op het uiterste puntje van Noord-Afrika, net boven Marokko aan de Middellandse Zee, en is Spaans en dus Europees grondgebied. Vermoedelijk zijn de migranten verdronken toen ze vanuit Marokko naar Ceuta probeerden te zwemmen. De afgelopen dagen staken zo'n 1500 migranten tegelijkertijd de grens over, zoals deze jongeman.
1: We're happy to be here. It's been a very tough experience to go from the ocean. The police officers tried to stop us, but our determination, we could came here.
0: Het was zwaar, zegt hij, maar hij was vastberaden en de politie slaagt er niet in om de massale toestroom te stoppen. De opvangcentra in Ceuta zitten intussen overvol. Veel mensen slapen op straat en aan de Marokkaanse kant van de grens staan duizenden mensen te wachten. De Spaanse regering stuurt tientallen militairen om de grenzen te helpen bewaken. En de Spaanse premier Sanchez zal vandaag ook een bezoek brengen aan de stad. Tegen 1 september moeten alle deelfietsen en deelsteps van bedrijven weg uit Brussel. Die beslissing komt er na een arrest van de Raad van State, waarin de vergunningen van de 3 aanbieders in Brussel worden vernietigd omdat er fouten in zitten. Midden augustus komt er nog overleg tussen de bedrijven en het gewest, maar intussen moeten alle fietsen en steps weggehaald worden. Otto Catrice van aanbieder Voy is daar niet over te spreken.
2: We hebben een vloot van 2500 voertuigen hier in Brussel. Dat is toch wel heel wat. Dit maakt het allemaal heel onzeker. Dit is voor ons ook echt een goede periode, een drukke periode normaal gezien. Dus dat zijn tienduizenden gebruikers die ons dagelijks gebruiken. Die dagelijks ritme met ons maken, door de stad bewegen, die dat nu niet meer kunnen. En eigenlijk door een fout van de overheid, door een fout van de minister.
0: Brussel had al beslist om vanaf 2027 alle deelsteps te verbieden. En dat wordt nu dus 4 maanden vroeger. En in het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de 3e voorronde van de Europa League. Anderlecht won met 3-1 van het Zweedse Hammarby nadat de heenmatch op 1-1 was geëindigd. In de Conference League gaat AA Gent naar de volgende ronde. Het had strafschoppen nodig tegen het Oekraïense Cherkasy. Het weer dan nog, zon en wolken met lokaal kans op een bui, vooral in het westen en de Ardennen. Temperaturen tot 30 graden in de Kempen en 22 graden aan zee. Ook in het weekend zon, wolken en warm met maxima tot 29 graden zaterdag en 27 graden zondag. Meer op vrtnieuws.be.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Goedemorgen, het is 6 uur.
1: VRT Nieuws.
0: Met Toon Janssens.
2: Over een maand al zijn deelsteps verboden in Brussel. Tegen 1 september mogen er geen deelsteps en deelfietsen meer rondrijden in Brussel. De Raad van State heeft de vergunningen van 3 bedrijven van deelfietsen en deelsteps geschrapt. Er kwam een klacht van een 4e bedrijf omdat er fouten zouden zitten in die vergunningen. En dat is nu dus bevestigd. Brussel had al beslist om vanaf 2027 alle deelsteps te verbieden. En dat wordt nu dus 4 maanden vervroegd, zegt Brussel Mobiliteit.
3: We gaan nu in een officiële brief aan de alle operatoren melden dat voertuigen moeten verwijderd worden van de openbare ruimte. Gezien de zomervakantie en zo en de operationele moeilijkheden geven dan nog tot 1 september dat de voertuigen van de openbare ruimte verdwenen zouden moeten zijn.
2: Het gaat om tienduizenden gebruikers en miljoenen ritten. Midden augustus komt er nieuw overleg tussen de bedrijven en Brussel. De deelfietsen van Brussel zelf blijven wel gewoon bestaan. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is over de volledige ontwapening van de Palestijnse terreurbeweging Hamas in Gaza. Volgens Trump heeft de door hem zelf opgerichte Vredesraad die overeenkomst gesloten. Die zou de basis moeten vormen voor een nieuw Palestijns bestuur zonder Hamas. En een groep militairen van verschillende andere landen zou dan moeten toezien op de vrede. Israël heeft het akkoord nog niet bevestigd. Volgens het Franse persbureau AFP hebben vertegenwoordigers van Hamas dat wel al gedaan. En in het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de 3e voorronde van de Europa League. De heenwedstrijd tegen het Zweedse Hammarby eindigde in een 1-1 gelijkspel. Maar gisteravond won Anderlecht in eigen huis de terugwedstrijd met 3-1. Aan de rust stond Paars-Wit nogthans 0-1 achter. Maar het publiek heeft mee het verschil gemaakt, zegt speler Ali Mamar.
4: Het begon slecht aan de wedstrijd, maar ik denk dat de reactie het belangrijkste is in deze soort wedstrijd. En zeker met het publiek die ons altijd steunt. Dus dat was het publiek heeft vandaag een grote rol gespeeld in onze overwinning.
2: Ook AA Gent gaat Europees verder. Ze klopten het Oekraïense Tcherkasy en gaan door naar de 3e voorronde van de Conference League. Het weer, zon en wolken met plaatselijk een bui, vooral in het westen en in de Ardennen. Temperaturen tot 30 graden in de Kempen en 22 graden aan zee. En ook in het weekend zon, wolken en hoge temperaturen, maxima tot 29 graden dan op zaterdag en 27 op zondag.
1: Sam staat op.
5: Sam de Bruin.
0: Daar zijn ze, die wakkere luisteraars die ik nodig heb om aan de vrijdag te kunnen beginnen. The People I Need. Olivia Dean zingt over jullie.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: heerlijke stem om mee wakker te worden. Olivia Dean, Man I Need.
1: Studio Brussel.
2: Sam staat op.
0: Goedemorgen, vroege vrienden. Met een fotofinish zoals Wout van Aert sprinten we richting het weekend vandaag. Heel benieuwd wat jullie plannen zijn voor dat nakende weekend. Festivaletje doen, sportief wezen, of gaan we voor de ultimate chill zonder duidelijke plannen? Ook dat kan zalig zijn. Laat maar van je horen in de app, dan maken we het gezellig samen vandaag. Sonja is weer op post, stuurt ze in de app en een fijne vrijdag wenst ons. Marnix doet de groeten uit West-Vlaanderen, ook Ludo uit Ieper luistert al mee. Dries is aanwezig. Sven heeft een Good Morning Studio Brussel gestuurd. Tom is al aan het fietsen. Net als Johan, hop, hop, hop, de fiets op. Jullie zijn al heerlijk bezig, wakker en aanwezig. Zo heb ik het graag.
2: Sam staat op.
1: Sam staat op. Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Studio Brussel, live.

0: de vrijdagochtend van Studio Brussel. Het is 6:12. Goedemorgen. Even kijken hoor, komt hier van alles binnen in de app. Ik ben even een bericht aan het proberen te interpreteren. Het is Bouwen uit Rijkenvorsel die het gestuurd heeft. Goedemorgen, het is dit weekend autocross in Rijkenvorsel en ik ga daar afduwen met een jeep. Ik weet niet wat dat betekent, afduwen met een jeep, maar ben zeer geïntrigeerd. Dus een beetje meer uitleg bouwen is welkom in de app van Studio Brussel. Maar ik ga nu eerst even naar Bjorn. Goedemorgen Bjorn.
1: Goedemorgen Sam.
0: Bjorn, jij hebt mooie plannen dit weekend.
1: Ja, inderdaad.
0: Vertel.
1: Campo Solar
0: in Damme. Dat start vandaag inderdaad. Wanneer ga jij? Ga je heel het weekend gaan of ga je één dag?
1: Zondag.
0: En waarvoor ga je precies? Heb je een bepaalde band die je wil zien? Oh,
1: eigenlijk gewoon voor het festival, maar Arsenal komt, dus dat is mooi meegenomen.
0: Ja, het is echt zo'n sfeerfestival ook, hè, zeggen veel mensen die er naartoe gaan. Kan je eens uitleggen wat het zo leuk maakt?
1: Ja, maar het is gewoon helemaal anders dan alle andere festivals.
0: En hoe komt dat?
1: De setting is gewoon zalig.
0: Wat is de setting? Wat moet ik me daarbij voorstellen als ik daar nu nog nooit geweest ben?
1: Je zit volledig tussen de maïs, alles. Ja, het is prachtig gewoon.
0: Ja, het heeft zoiets, hoe moet ik het zeggen? Zo, het boerenleven van de West-Vlaanders, zo voelt het een beetje.
1: Ja, zo.
0: Maar dan veel toffer. Ik zie Arsenal op zondag op de affiche staan. Is dat iemand waar je naar gaat kijken?
1: Ja, inderdaad wel.
0: Zeker wel die. Dat is goed, hè. Live, altijd een feest, hè, Arsenal. Ik ben nu al een klein beetje jaloers dat jij dat gaat mogen meemaken daar. Maar ik gun het je van harte. Bjorn, geniet ervan. Ik ga nu al even opwarmen met Melvin van Arsenal.
2: Sam, staat op.

0: Storm 2 van Generation en Young Lean. Bouwen had daarnet gestuurd dat hij op de autocross in Rijkenvorstel dit weekend auto's gaat afduwen met de Jeep. En ik snapte het niet goed, maar ik heb extra uitleg gekregen. Het is dus letterlijk. Als er een auto in padden staat of vastzit, dan moet ik ervoor zorgen dat hij kan verder rijden. En dat is soms dus letterlijk met een duwken met de Jeep. Heel grave hobby. Straks nog meer vrijdagvibes van Paul Kalkbrenner.
1: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik heb zin in iets zomers.
2: Gazpacho met meloen, want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
4: Gazpacho met meloen, doen!
2: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
7: Manutan, Manutan.
6: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: Manutan, Manutan.
6: Bestel op manutan.be.
8: Hey, zin in een nieuwe keuken?
9: 3 nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop onze solden. Ga eerst naar...

0: Ja, dan is de vrijdag begonnen met deze. Paul Kalkbrenner, Feed Your Head. Goedemorgen, het is 26 over 6. Toon nog maar één maand deelsteps in Brussel.
1: Ja, en daarna zijn ze verboden. Deelsteps en deelfietsen vanaf september. De Raad van State heeft de vergunningen van 3 van zulke bedrijven geschrapt na een klacht van een 4e bedrijf, omdat er fouten zouden zitten in de vergunningen. En dat is nu dus bevestigd door de Raad van State. Gevolg, alle deelsteps en deelfietsen moeten weg, behalve de deelfiets van Brussel zelf. Het Brussels gewest had sowieso al wel beslist om alle deelsteps te verbieden vanaf 2027. Maar dat is nu dus wat vroeger. En dan, volgens de Amerikaanse president Trump is er een akkoord over de volledige ontwapening van de Palestijnse terreurbeweging Hamas in Gaza. Volgens Trump heeft zijn vredesraad met verschillende landen die overeenkomst gesloten. Ja, die zou de basis moeten vormen voor een nieuw Palestijns bestuur, die vredesraad, zonder Hamas dan. En een groep militairen van verschillende landen zou dan ook moeten toezien op de vrede in de regio.
0: Een beetje kwakkelweer vandaag.
1: Ja, wisselend bewolkt met later kans op buien in het westen van het land en temperaturen tot 29 graden.
0: Dankjewel, Toon.
2: Studio Brussel. Zand staat op.
0: Wout van Aert heeft gisteren ook de tweede etappe van de Ronde van Denemarken gewonnen. Maar dat was eigenlijk echt een heel raar moment. Want Wout van Aert wist pas dat hij gewonnen had 20 minuten na de finish. Het was namelijk een ultranipte sprint over die eindmeet. En eerst was Jensen Blowright uitgeroepen als de winnaar. Die zijn chip was namelijk het eerst geregistreerd. Maar in het wielrennen gaat het niet over wie zijn chip als eerste over de meet komt. Wel wiens wiel er als eerste over zit. En op de foto's achteraf bleek dat Wout van Aert echt een soort duizendste van een miljardste van een millimeter eerder finishte dan de andere. Dus Wout van Aert zelf was eigenlijk ook eerst overtuigd dat Jensen had gewonnen. Wat een heel speciaal gevoel gaf, zegt hij.
3: Ik had al het gevoel dat Jensen mij passeerde. Maar ik kon ook op dit moment zelf niet oordelen, was het nu net op tijd of net niet. Toen ik hier kwam, twijfelde ik er eigenlijk niet meer aan totdat ze mij de foto lieten zien. En ja, dat je op de eerste foto eigenlijk het verschil niet echt kon zien. En toen ze het nog scherper kregen, bleek ik toch een zucht sneller te zijn. Dus ja, het is wel een speciale ervaring inderdaad.
0: En een zucht is genoeg. A win is a win. En daarmee toont hij nog maar eens dat hij in bloedvorm is. Daar is er ook gevoetbald natuurlijk gisteren. Onder meer Anderlecht en Gent speelden belangrijke match om zich te kwalificeren voor Europees voetbal. Anderlecht heeft gisteren met 3-1 gewonnen van het Zweedse Hammarby. Daarmee zijn ze nu door naar de volgende voorronde waar PAOK Saloniki op hen wacht. AA Gent heeft zich dan weer geplaatst voor de volgende voorronde van de Conference League ten koste van het Oekraïense Tcherkasy. Het was wel bibberen, want na een scoreloos gelijkspel hebben ze dan moeten winnen met penalties. De held die een penalty wist te stoppen is natuurlijk keeper David Roef. Goed gedaan. En dan is er nog steeds dat filmpje van Remco Evenepoel dat geweldig viraal aan het gaan is. Weet je nog, vorige week tijdens de Tour de France, dat hij op de laatste dag van de Tour los aan het gaan was op Billie Jean van Michael Jackson, in de bus van de coureurs net niet de moonwalk aan het doen was. Was heerlijk om mee te maken en de hele wereld is daar nu keihard van aan het genieten van dat filmpje. Dat wordt rondgestuurd dat het geen naam meer heeft. Zelf is Remco heerlijk met congé en zich mentaal aan het opladen om dan later in Canada het WK tijdrijden en wegrijden nog mee te doen natuurlijk.
2: Studio Brussel staat op. Goedemorgen.
0: Dus nu allemaal denken aan Remco Evenepoel met de Michael Jackson moves in zijn wieleroutfit. Heerlijke ochtend is dit nu al.

0: vandaag. Hij heet Four Seasons, moet ik dit weekend eens beluisteren. Haar nieuwe album I Know Too Much, dat komt uit op 4 september.
1: Studio Brussel. Sound staat op. Sneller dan de zang.
0: Kom jongens, het is vrijdag. Wie heeft er zin in een spelletje? Laat eens van je horen in de app van Studio Brussel. Het spel is simpel, maar niet altijd gemakkelijk. Dat is raar gezegd, maar het is wel echt waar. Het concept is simpel, wil ik zeggen. Jij moet gewoon de artiest raden voor die begint te zingen. En soms zijn het nummers die je zo herkent. En soms zijn het nummers waar je even over moet nadenken. Ik denk vandaag een haalbare kaart. Dat is mijn inschatting, als ik jullie een beetje kan inschatten. Dus speel gewoon mee. Stuur in de app.
1: Ben jij sneller dan de zang? Stuur dan nu sneller in de app

0: zin in een nieuwe keuken?
1: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando.
2: De Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense. Smartfoto.be.
3: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
4: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
3: Echt of wat?
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij
7: Smartfoto.be. Mannekes. Bompie. Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
8: Wie?
7: Jamma.
8: Yay!
7: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
9: Ho! Ik kan niet.
7: Ik ook niet.
9: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
7: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja!
9: Wij klussen mee.
8: Yay!
10: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Studio Brussel.

0: Madsen. Fuck you. Het is 6:45 op vrijdagochtend.
1: Studio Brussel. Sound staat op. Sneller dan de zang.
0: We spelen vandaag met Elmer. Goedemorgen, Elmer.
2: Goedemorgen, Sam.
0: Helemaal klaar om naar het werk te vertrekken.
2: Yep, klopt.
0: Dat is lekker vroeg, hè? 6:45.
2: Ja, dat is pittig.
0: Maar jij kan dat en je doet dat graag. Dat komt in orde. Heb je een chill weekendje voor de boeg?
2: Voor chill zou ik niet zeggen. Ik ga zaterdag een training doen voor de dodentocht. Dus veel stappen.
0: Shit, de dodentocht, dat is 100 kilometer wandelen. Ik heb hem zelf ook 2 keer gedaan. Dat is pijnlijk, ze man. Hoeveel ga je dan nu trainen?
2: 50 kilometer.
0: Dat is ook al hard. Goed bezig. Je bent heel goed bezig. Maar let wel op voor de warme temperaturen en zo. Het gaat toch weer een stevig heet weekend worden. Maar goed.
2: Ja, we gaan het zo goed doen.
0: We zijn hier voor een andere uitdaging, namelijk sneller dan de zang. Ik leg het spel nog eens in de notendop uit, Elmer. Ik start een nummer op de radio en nog voor de artiest begint met zingen, moet jij zeggen wie het is. Je hebt vandaag 15 seconden de tijd voor die zang begint, dus ça va, dat moet haalbaar zijn. En ik denk ook dat een heel aantal mensen na 1 seconde al gaat weten wie het is. Maar je bent nog jong, hè? Hoe oud ben je, Elmer?
2: Ik ben 26 jaar.
0: 26 jaar. Het nummer bestond al 20 jaar voor jij geboren werd. Voilà. Nee, en toch ken je het. Ik ben zeker dat je het gaat kennen. Dus focus je goed, luister aandachtig, want dit is de opgave.
2: Bob Marley.
0: Ja! Jij hebt het in 3 seconden gedaan. Ook niet verkeerd natuurlijk. Mooi, mooi, mooi, mooi, mooi. Het is natuurlijk reggae geel ook dit weekend. Vandaar dat we dachten, we skippen hier nog een mooie reggae tune tussen in de sneller dan de zang. En zo wint iedereen erbij. Maak er een goede werkdag van. En heerlijk trainen voor die dodentocht. Je bent goed bezig, Elmer.
2: Dank u wel. Hetzelfde.

0: mooie akoestische versie van Dile van Angèle. Blijf luisteren als je het goed wil meebrullen zo meteen met Mumford & Sons. Die komen eraan binnen een dik kwartier.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
1: Spar Koolruidgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen... grijp je aan. Zo dus... Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
4: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: 7 uur, een hele goede morgen.
5: VRT Nieuws.
0: Met Toon Janssens.
6: Deelsteps worden sneller dan verwacht verboden in Brussel. Tegen 1 september mogen er geen deelsteps en ook geen deelfietsen meer rondrijden in Brussel. De Raad van State heeft de vergunningen van 3 bedrijven van deelfietsen en deelsteps geschrapt. Na een klacht van een 4e bedrijf, omdat er fouten zouden zitten in die vergunningen. En dat is nu dus bevestigd. Brussel had sowieso al wel beslist om vanaf 2027 alle deelsteps te verbieden. En dat wordt nu dus 4 maanden vervroegd, zegt Brussel Mobiliteit.
7: We gaan nu in een officiële brief aan alle operatoren melden dat voertuigen moeten verwijderd worden van de openbare ruimte. Gezien de zomervakantie en zo en de operationele moeilijkheden geven dan nog tot 1 september dat de voertuigen van de openbare ruimte verdwenen zouden moeten zijn.
6: Midden augustus komt er wel nieuw overleg tussen de bedrijven en Brussel. De deelfietsen van het Brusselse gewest zelf blijven wel bestaan. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van de terroristische beweging Hamas in Gaza. De Vredesraad, die Trump zelf heeft opgericht met verschillende landen, is na maanden onderhandelen tot dit akkoord gekomen. Hamas zou bereid zijn om al zijn wapens af te staan in verschillende fases en in ruil zou het Israëlische leger zich dan langzaam terugtrekken uit Gaza. Toch is er nog veel twijfel, zegt Amerika-correspondent Thomas de Graven.
8: Wie we nog niet gehoord hebben in dit verhaal is Israël. We hebben Benjamin Netanyahu altijd wat op de rem zien staan als het gaat over terugtrekken uit Gaza. Ja, aangezien het ene aan het andere gekoppeld wordt, die ontwapening aan die terugtrekking van Israël, ja, dat zorgt al onmiddellijk een beetje voor twijfels of dit wel allemaal zo snel zal gaan.
6: Een internationale vredesmacht met militairen van verschillende landen zou daarna voor de veiligheid moeten zorgen in de regio. En op termijn zou Hamas ook het bestuur van Gaza afstaan aan een nieuwe Palestijnse regering. Er zijn nu al 15 migranten om het leven gekomen toen ze probeerden om vanuit Marokko de Spaanse stad Ceuta te bereiken. Die stad ligt op het uiterste puntje van Noord-Afrika aan de Middellandse Zee en is Spaans en dus Europees grondgebied. Vermoedelijk zijn de migranten verdronken toen ze vanuit Marokko naar Ceuta probeerden te zwemmen. De afgelopen dagen kwamen er zo'n 1500 migranten aan. De opvangcentra in Ceuta zitten intussen overvol. Veel mensen slapen op straat en aan de Marokkaanse kant van de grens staan duizenden mensen te wachten. In het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de 3e voorronde van de Europa League. Gisteravond won Anderlecht de terugwedstrijd tegen het Zweedse Hammarby met 3-1. De heenwedstrijd was geëindigd op een 1-1 gelijkspel. Aan de rust stond Anderlecht nog 0-1 achter, maar het publiek heeft mee het verschil gemaakt, zegt Anderlecht-speler Ali Mamar.
9: Het begon slecht aan de wedstrijd, maar ik denk dat de reactie het belangrijkste is in deze soort wedstrijd. En zeker met het publiek die ons altijd steunt. Dus het publiek heeft vandaag een grote rol gespeeld in onze overwinning.
6: Ook AA Gent gaat Europees verder. Gent klopte het Oekraïense Tcherkasy en gaat door naar de 3e voorronde van de Conference League. Het weer nog. Vandaag wisselend bewolkt met later kans op buien in het westen bij temperaturen tot 29 graden. Morgen en zondag zomerweer bij zo'n 30 graden dan. En ook begin volgende week hetzelfde weer.
0: Op de Antwerpse ring is er bijna 20 minuten file richting Beveren. Op de R2 is dat tussen Antwerpenhaven en de Liefkeshoektunnel. Dat komt daardoor een defect voertuig op de rechterrijstrook.
4: Sam staat op.
1: Sam de Bruin.
0: Die mooie bolle maan van de voorbije dagen mag haar boeltje pakken en de zon mag volop verschijnen om die grijzige wolken weg te smelten.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.
10: Every time.

0: Straks gaan de lichten vooral weer aan op de festivalterreinen van de Lokerse Feesten die vandaag beginnen. En het maïsveld van Campo Solar, dat ook van start gaat vandaag. En bij Reggae Geel, die gisteren begonnen zijn aan de vibes. Maar de festivalzomer is nog lang niet gedaan. En jij kan er ook nog steeds van genieten.
1: Studio Brussel. Luister naar Studio Brussel en win jouw ticket voor de beste festivals.
0: Dinsdag is het zoals elke week Ticket Tuesday op Studio Brussel. Luister dan de hele dag en maak kans op tickets komende dinsdag voor Weekend Dance, Alcatraz Open Air of Crossroads Festival. En op die laatste komt Mall Grab spelen. Die ken je van de grote hit met Milky eerder dit jaar, Just The Way You Are.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.

altijd leuk, Mumford & Sons met The Cave. Deze tonen komen van Somber. My body isn't ready, zingt hij. Hopelijk wel binnenkort op Pukkelpop.

0: Ik zou weten wel. We gaan recht naar het weekend, dat is de hemel. AC/DC.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be. Knaldi. Nu bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim. Nog steeds al volonté.
2: Dit is de mosselen van Lynch Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes voor maar 18,99 euro. Lunch Garden.

the Hide van Editors. Volgende week live te zien op de Lokerse feesten en Suikerrock. En fans van Editors luisteren volgende week ook best 's ochtends naar Studio Brussel. Voor de rest zeg ik nog niks. Fred Again heeft de voorbije dagen 50 uur lang live op een livestream gewerkt aan een nieuwe mixtape. Pas na 40 uur streamen is hij even gaan dutten. Hij wilde het hele maakproces van zo'n mixtape laten zien aan de fans. En het is klaar nu en wordt op dit eigenste moment geüpload.

0: Nele stuurt in de app dat ze gekeken heeft naar die stream van Fredje hier, van Fred Again. Die dus een mixtape aan het maken was, helemaal live. Vond het super cool om te zien, een soort van Big Brother, dat je dat allemaal mag meemaken ter plekke. Die mixtape wordt nu geüpload naar het wereldwijde web en dan kunnen we er allemaal van genieten binnenkort. Dit was Fred Again en Obong Jaya met Adore You. Het is 7:30 ondertussen. Toon, Trump zou een plan hebben voor Gaza.
1: Ja, volgens de Amerikaanse president is er een akkoord over de volledige ontwapening van de Palestijnse terreurbeweging Hamas in Gaza. Trumps Vredesraad heeft daarover een overeenkomst gesloten. En het Israëlische leger zou zich dan ook terugtrekken uit Gaza. En een groep militairen uit verschillende landen zou dan moeten toezien op de vrede in de regio. En vanaf september zijn deelsteps en deelfietsen verboden in Brussel. Dat heeft de Raad van State beslist na een klacht van een deelstepbedrijf. Omdat er fouten zouden zijn met de vergunningen van andere bedrijven. Dat is nu dus bevestigd. Gevolg, alle steps en deelfietsen moeten weg. Het gewest had sowieso al wel beslist om alle deelsteps te verbieden vanaf 2027.
0: Het weer dan nog kort.
1: Ja, wisselend bewolkt met later kans op buien in het westen en temperaturen tot 29 graden.
0: Dankjewel.
2: Studio Brussel. Sound staat op.
0: Voor wielerfans is de zomer altijd het van het. Heerlijke tijd is dat. Hoogtijden, zeg maar. Met onder andere de Ronde van Frankrijk natuurlijk. Die is ondertussen alweer een week voorbij, zeker zal het zijn. Maar toch voor de mannen tenminste. Want het komt er nu opnieuw aan. Vanaf morgen dan kunnen we alweer 9 dagen aan een stuk genieten van de Tour de France. Voor de vrouwen, de Tour de France Femme. Die starten morgen aan het meer van Genève in Zwitserland. Maandag moet ik daar zeker eens met Linde Merkpoel over bellen. Want die is daar aanwezig. Mag ik niet vergeten. Moet in de agenda staan om daar maandag eens mee te bellen. We hadden eerder deze week wieleranalyste Marijn Vries al aan de lijn. Die heeft ons toen al wat tips gegeven over de Tour. En ook gezegd dat het een stuk spannender zal worden dan bij de mannen.
3: Bij de vrouwen, en dat is zo tof ook aan de vrouwenkoers op dit moment, ontwikkelt dat peloton zich zo snel dat er elk seizoen een paar nieuwe namen bij komen. En ik denk dat er nu wel 5 rensters zijn die de vrouwentour kunnen winnen. En die echt heel dicht bij elkaar zullen staan. Dus ja, ik verheug me daar enorm op, want dat wordt super spannend.
0: Wij Belgen houden uiteraard Lotte Kopecky heel hard extra in de gaten. En Marijn heeft ook de kansen van Lotte hoog ingeschat.
3: Er zijn wel Belgen tussen die het heel goed kunnen gaan doen. Bijvoorbeeld Lotte Kopecky. Uh-huh. Als die goed in vorm is en die weet ook te pieken als geen ander, zeker richting zo'n Tour de Femme, dan kan ze de eerste dag al de gele trui pakken. Dus dat is wel iets om naar uit te kijken.
0: We zullen het zien. Er kan er natuurlijk maar 1 de nummer 1 zijn. Net als bij de afrekening trouwens. Daar staat deze bovenaan.
2: Studio Brussel, dit is de nummer 1 in de afrekening.
4: Hallo, this is Connor from Nothing But Thieves and you're listening to Studio Brussel.
2: Stem voor jouw favorieten
5: via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
4: Life is music.

0: Als ik jou vraag wat de allerleukste videoclip van een nummer is die jij ooit hebt gezien. Maar echt een toffe clip. Maar echt een hele toffe clip van een nummer. Wat is dan jouw antwoord? Stuur het mij eens in de app van Studio Brussel. Ik ben benieuwd of het hetzelfde is als de mijne. Want die is jarig vandaag.
1: De klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
2: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: Studio Brussel.

0: Goedemorgen, het is vrijdagochtend met King van Years and Years.
1: Studio Brussel.
2: Sam staat op.
0: Ik heb een mooi waargebeurd verhaal. Zeker voor iedereen die na het jaar 2000 geboren is en dat misschien niet weet. Dus het is echt gebeurd. Zo zat de wereld echt in elkaar. Vroeger ontdekten mensen muziek via speciale televisiezenders die de hele dag door videoclips uitzonden. Dat begon in een tijd dat er nog geen internet bestond en er dus ook nog geen sprake was van YouTube bijvoorbeeld. Daarom hadden wij televisiekanalen die alleen maar musicvideo's uitzonden. MTV, ken je waarschijnlijk wel, was de pionier op dat vlak natuurlijk. En morgen is het de verjaardag van MTV. Deze namiddag gaat Bert van Steenberg op Studio Brussel dat al een beetje vieren. En ook morgen gaan we daar aandacht aan geven hier op de radio, sowieso. Maar vandaag is het ook een andere verjaardag, namelijk van een musicvideo die voor het eerst eigenlijk bewees dat MTV niet nodig was om je videoclip aan de man te brengen. Want Here It Goes Again van OK Go verscheen vandaag 20 jaar geleden op YouTube. En eigenlijk was dat de allereerste viral musicvideo ooit. En misschien wel het begin van het einde van videoclips op de televisie. Je kent die video van OK Go sowieso. Dat is die ultramaffe clip met een choreografie van de bandleden op loopbanden. Weet je wel, echt gestoord. In één take opgenomen ook. Ze hebben dat allemaal zelf verzonnen, zelf gefilmd, zelf geüpload, zelf het decor gedaan, alles erop en eraan. En het is dankzij die video op YouTube dat OK Go bekend is geworden. Echt heel straf. 20 jaar geleden dus geüpload op YouTube. Onder andere de favoclip van Roel uit Herenthout in de app. Ook van mezelf. Ik heb die choreo ooit proberen nadoen. Nooit doen. Dat is levensgevaarlijk. Maar wel een topnummer. OK Go, Here It Goes Again.
2: Sam staat op.

Belgische remix die het zo goed doet. Van deze Magnetic van de Bausa. De Sam remix, maar het is Sam met een dubbele M. Gewoon om het verschil duidelijk te maken. Dan zijn we nog eens bij Queens of the Stone Age. Die oude rockers mogen we nu echt zeggen met hun nieuwe nummer Easy Street. Het is niet zo strak gespeeld qua tempo, zeggen ze zelf. Maar dat is bewust gedaan.

0: met tafet. Toepasselijk, want er gaat veel feest gevierd worden de komende dagen. De Lokerse feesten die starten vandaag. En dat zijn 10 dagen lang van feest in Lokeren natuurlijk. Is er iemand hier die luistert die er naartoe gaat? Laat eens even van je horen in de app van Studio Brussel. Meer erover straks.
1: In Antwerpen of Amalfi. Blankenbergen of Bordeaux. Parkeren gaat overal even vlot. Met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
2: Vanavond op VRT1.
3: Eva van Dongen. Verdomme, jij bent het echt.
4: Goed geheugen.
3: Ja, mensen die mij de gevangenis in sturen, kan ik heel moeilijk vergeten.
5: Is dat een dreigement?
2: Op VRT1 ontmoeten Eva en Wolfs een oude bekende in Flikken Maastricht. Op VRT Canvas nog meer misdaad met Van der Valk in Amsterdam. En op VRT Max brengt de feel-good film Chef je zelfs helemaal tot in Miami. Alvast veel kijkplezier.
6: Lotto is op zoek naar Tenen.
7: Tenen?
6: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
7: Oh.
6: Of grasprietjes van elke festivalwei ter wereld.
8: Gowin, voelt aan mijn cliënten.
9: Cécile.
6: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
10: Smartfoto.be.
11: Maar ik moet nou door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
12: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
11: Echt of wat?
13: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
14: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
15: Knaldi. Bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
16: Dit is Studio Brussel.
0: Goedemorgen, het is 8 uur al.
17: VRT Nieuws.
0: Toon Janssens.
18: Trump heeft een nieuw plan voor Gaza. De Amerikaanse president zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van de terroristische beweging Hamas. De Vredesraad, die Trump zelf heeft opgericht met verschillende landen, is na maanden onderhandelen tot dit akkoord gekomen. Hamas zou bereid zijn om al zijn wapens af te staan in verschillende fases en in ruil zou het Israëlische leger zich dan langzaam terugtrekken uit Gaza. Toch is er nog veel twijfel, zegt Amerika-correspondent Thomas de Grave.
19: Wie we nog niet gehoord hebben in dit verhaal is Israël. Hebben Benjamin Netanyahu altijd wat op de rem zien staan als het gaat over terugtrekken uit Gaza. Ja, aangezien het ene aan het andere gekoppeld wordt, die ontwapening aan die terugtrekking van Israël. Ja, dat zorgt al onmiddellijk een beetje voor twijfels of dit wel allemaal zo snel zal gaan.
18: Een internationale vredesmacht met militairen van verschillende landen zou daarna voor de veiligheid moeten zorgen in de regio. En op termijn zou Hamas ook het bestuur van Gaza afstaan aan een nieuwe Palestijnse regering. Er zijn nu al 15 migranten om het leven gekomen toen ze probeerden om vanuit Marokko de Spaanse stad Ceuta te bereiken. Die stad ligt op het uiterste puntje van Noord-Afrika aan de Middellandse Zee en is Spaans en dus Europees grondgebied. Vermoedelijk zijn de migranten verdronken toen ze vanuit Marokko naar Ceuta probeerden te zwemmen. De afgelopen dagen kwamen er zo'n 1500 migranten aan. De opvangcentra in Ceuta zitten intussen overvol en veel mensen slapen op straat en aan de Marokkaanse kant van de grens staan ook nog duizenden mensen te wachten. Tegen 1 september mogen er geen deelsteps en ook geen deelfietsen meer rondrijden in Brussel. De Raad van State heeft de vergunningen van 3 bedrijven van deelfietsen en deelsteps geschrapt na een klacht van een 4e bedrijf, omdat er fouten zouden zitten in die vergunningen. En dat is nu dus bevestigd. Midden augustus komt er wel nog overleg tussen de bedrijven en het Brusselse gewest, maar intussen moeten alle fietsen en steps weggehaald worden. Het deelfietsenbedrijf Voy is daar niet over te spreken.
20: We hebben een vloot van 2500 voertuigen hier in Brussel. Dat is toch wel heel wat. Dit maakt het allemaal heel onzeker. Dit is voor ons ook echt een goede periode, een drukke periode normaal gezien. Dus dat zijn tienduizenden gebruikers die ons dagelijks gebruiken. Die dagelijks ritme met ons maken, door de stad bewegen, die dat nu niet meer kunnen. En eigenlijk door een fout van de overheid, door een fout van de minister.
18: Brussel had sowieso al wel beslist om vanaf 2027 alle deelsteps te verbieden. Die zullen nu dus 4 maanden vroeger verdwijnen. In het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de derde voorronde van de Europa League. Gisteravond won Anderlecht de terugwedstrijd tegen het Zweedse Hammarby met 3-1. De heenwedstrijd was geëindigd op 1-1. En ook AA Gent gaat Europees verder. Gent klopte de Oekraïense ploeg Tcherkasy en gaat dus door naar de derde voorronde van de Conference League. De Italiaanse voetballer Franco Baresi is overleden. Dat meldt AC Milan, de club waar hij zijn hele carrière speelde. Hij stond bekend als een van de beste verdedigers in de voetbalgeschiedenis. Hij pakte 6 landstitels met Milan en won 3 keer de Champions League. En ook met Italië pakte hij in 1982 de wereldbeker. Franco Baresi is 66 jaar geworden. Het weer vandaag wisselend bewolkt met later kans op buien in het westen bij temperaturen tot 29 graden. Morgen en zondag zomerweer bij zo'n 30 graden dan.
0: Op de E40 van Brussel naar Gent is er 10 minuten file tussen Afliegem en Aalst. De linkerrijstrook is daar afgesloten door een hooibaal die op de weg ligt. Ook op de A11 van Brugge naar Westkapelle is op de Roskambrug de linkerrijstrook versperd door een obstakel. En de NMBS meldt nu net dat er tussen Mechelen en Willebroek en tussen Mechelen en Londerzeel op dit moment geen treinen rijden.
4: Sam staat op.
5: Sam de Bruin.
0: Jongens, hebben jullie eigenlijk al door dat het vrijdag is? If not, gaan we die sfeer er dik proberen in te krijgen. De jeugd van tegenwoordig gaat meehelpen.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: stof van de jeugd van tegenwoordig. Ja, goedemorgen. Als je op dit moment al productief bezig bent, proficiat. Misschien rol je net uit je bed, wat ook helemaal prima is. Op dit moment zijn waarschijnlijk heel veel festivalgangers nog vredig aan het slapen op de camping van Reggae Geel. En straks kruipen die dan uit hun tent om aan een nieuwe festivaldag te beginnen. In Damme start straks ook Campo Solar, midden in de maïsvelden. En vanaf vanavond begint er nog een festival waar je misschien je slaap voor gaat laten. Namelijk de Lokerse Feesten. Dat is 10 dagen aan één stuk. De allerbeste artiesten. Met vanavond al direct een crazy headliner. Want de iconische Diana Ross komt naar Lokeren. Wie je daar sowieso ook 10 dagen gaat zien, is onze favoriete weervrouw Jacot Brokken. Goedemorgen, Jacot.
1: Hey, goedemorgen Sam.
0: Ik heb jou wakker gebeld waarschijnlijk.
1: Een heel klein beetje, maar jij mag dat.
0: Dat is heel lief. Hoeveel zin heb jij in 10 dagen Lokerse Feesten?
1: Ja, waanzinnig veel zin. Hè. Je zegt het al, ik heb schrik dat we vanavond al gaan pieken. Maar er komt heel veel op ons af de komende 10 dagen.
0: Waarom is dat evenement voor jou zo de jaarlijkse afspraak waar je altijd bij moet zijn?
1: Ja, dat is voor mij het enige festival waar ik met mijn fiets naartoe kan. Dus dat is een fantastisch gevoel dat je gewoon net wereldartiesten hebt gezien. Ja. Dat je fiets opstapt en gewoon naar huis fietst. Ja. Dus, ik vind dat zalig.
0: Ja. 10 dagen aan een stuk, dat is toch heftig voor iedereen, zelfs voor jou.
1: Ja, dat is zo. Dat is wel een pittige marathon die we daar doen. Maar met heel veel plezier, hè. Wat dat je ervoor terugkrijgt, Sam.
0: Nou, dat geloof ik. Maar heb je je dan voorbereid daarop? Ben je ook al 10 dagen nu aan het slapen op voorhand? Of hoe doe je dat?
1: I wish. Nee. Nee, ik hou die 10 dagen dan wel echt helemaal vrij. Zodanig dat ik mij volop kan focussen op slapen overdag. Ja. En dan hard gaan s'avonds.
0: Ah, ja. Ga je straks dan ook nog even terug je bed inkruipen?
1: Ik vrees van wel, ja.
0: Hoe laat mogen wij de eerste paardenworst verwachten in het muiltje van Jacot Brokken?
1: Oh, mijn pronostiek is 6:14 vanavond.
0: Mooi, ja. heel mooi. Ik wens je daar een ongelooflijk feest natuurlijk, 10 dagen lang. Maar vanavond Diana Ross op dat podium, dat is toch iets speciaals, Jacot.
1: Ja, want je moet ook beseffen, dat is een parking. Hè? Like, de andere 355 dagen van het jaar is dan een parking. Ja. En nu gaat daar Diana Ross op een verhoogske staan zingen voor heel Lokeren.
0: Ja, dus, ik krijg
1: dat niet in mijn kop.
0: Nee, maar je laat het nu ook lijken alsof zij gewoon op een paar bierbakken gaat optreden. Dat is ook niet waar, hè?
1: Nee. Want je moet weten, het podium ziet er weer schitterend uit. Ze hebben ook weer die tribunes die er sinds vorig jaar staan, die staan er ook weer. Dus mensen die er naartoe gaan, houden rekening mee dat je dus ook op de tribune kan staan voor een nog beter zicht. Dus het gaat fantastisch zijn. We gaan haar heel, heel chic verwelkomen sowieso.
0: Ja, ik denk iedereen die daar vanavond bij gaat zijn bij Diana Ross gaat iets uniek meemaken, sowieso. En misschien ook een van die laatste keren dat ze in België gaat spelen, of weet je nooit, helaas. Je wil daar niet over nadenken, maar die kans is er.
1: Dus ja, nee, daar wil ik inderdaad nog niet over nadenken.
0: Nee, ik ga er niet over nadenken. Ik zal gewoon nog eens een plaat van Diana Ross draaien en mijn mond verder houden en dan komt het helemaal in orde. Het weer, hoe ziet dat eruit voor de komende 10 dagen Lokersfeest? Want ik ben zeker dat je dat gaat gecheckt hebben natuurlijk.
1: Ja, absoluut. Ik ben daar al dagen naar aan het kijken van wat wordt het? Maar voorlopig wordt het echt supergoed. Hè. Dit weekend al een beetje te goed misschien. Echt wel heel warm ook. Maar liever dat dan dat we weer in de regen staan. Ja. Dat is een persoonlijke voorkeur, want als het regent, dan gaat iedereen weer vragen aan mij, wanneer stopt dat hier al een beetje te goed misschien. Echt wel heel warm ook. Maar liever dat dan dat we weer in de regen staan. Ja. Dat is een persoonlijke voorkeur.

0: iedereen. Geniet ervan, Jacot. Dankjewel om even op te staan voor ons. En maak er een prachtige Lokerse feest van.
1: Van het jaar?
2: Dat is de festivalzomer.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.

0: weet en ik besef dat sommige mensen de eerste keer dat ze dit nummer hoorden nogal agressief werden. Oké, ieder zijn recht daarbij. Maar geef toe, nu je het meerdere keren gehoord hebt, is het toch eigenlijk gewoon een schoon nummer. Deze Good Genoeg van Kitsch Creek.
1: Begin jouw grote projecten bij Brico Planet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Brico Planet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel. Deze week kom je bij Spar voor...
2: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. De poorten van Bellewaarde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
4: Wow, de grootste schommel van de wereld!
5: En een avonturenparcours!
1: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaarde.
6: Bellewaarde!
1: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaarde Aquapark.
7: Hey, it's Billie Eilish and you're listening.

Lola komt plotseling deze zaterdag al naar Amsterdam. Wat begon met heel veel geruchten is nu waarheid geworden. Ze had dinsdag wat boodschappen in het Nederlands gepost. En ze komt dus naar Amsterdam nu zaterdag. Het World Pride Music Festival in AFAS Live zal ze bijzetten. Het is wel totaal

0: Wauw, berichtje van Charlotte in de app van Studio Brussel. Hey Sam, mijn koor Sing Out Brussels zingt op de World Pride. Ik vertrek straks met de trein naar Amsterdam en ik ben zo excited. Charlotte, dat is fantastisch. Als jij Madonna daar tegenkomt in Amsterdam, doe ze dan zeker de groetjes van Studio Brussel. Het is bijna 8:30. Goedemorgen, Toon.
1: Goedemorgen.
0: Er zou opnieuw een akkoord zijn over Gaza.
1: Ja, volgens de Amerikaanse president Trump is er een overeenkomst over de volledige ontwapening van de Palestijnse terreurbeweging Hamas in Gaza. Trumps vredesraad, die uit verschillende landen bestaat, heeft daarover een akkoord gesloten. Het Israëlische leger zou zich dan ook langzaam terugtrekken. En daarna zou een groep militairen uit verschillende landen dan moeten toezien op de vrede in de regio. En uiteindelijk moet Hamas ook het bestuur van Gaza overdragen aan een nieuwe Palestijnse regering. Er zijn nu al 18 migranten om het leven gekomen toen ze probeerden om vanuit Marokko de Spaanse stad Ceuta te bereiken. Die stad ligt in het uiterste puntje van Noord-Afrika aan de Middellandse Zee en is Spaans en dus Europees grondgebied. En vermoedelijk zijn de migranten verdronken toen ze vanuit Marokko naar Ceuta probeerden te zwemmen. De afgelopen dagen kwamen daar al zo'n 1500 migranten aan.
0: Het weer is wat 30°C.
1: Ja, wisselend bewolkt, kans op buien in het westen van het land en temperaturen tot 29 graden.
2: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Gisteren werd wereldwijd de 25e verjaardag van de Strokes, hun iconische debuutplaat Is This It, gevierd. Vanaf nu kunnen we weer onze volle focus op hun nieuwe werk richten. Dat is nog altijd het betere gitaarwerk dat een glimlach op je gezicht veroorzaakt. Daarom is het ook onze hotshot Lonely in the Future van de Strokes. De beste muziek.

0: The Weeknd liet zich voor deze Blinding Lights inspireren door de Franse held Kavinsky, die deze week overleed. Dat vertelde The Weeknd zelf gisteren tijdens de show.
1: Tonight we're going to celebrate an incredible talent. A visionary, a pioneer to dance music, to electronic, and a huge inspiration for myself. None of these songs you heard, man, Save Your Tears, Blinding Lights, all of this is inspired by Kavinsky's work, man. We miss you, and everybody pour a drink for Kavinsky. If you have a drink in your hand, everyone pour a drink, man.
0: Pour a drink for Kavinsky, zei The Weeknd. Hij bracht dus een toast op het muzikale genie dat hem inspireerde bij al zijn grootste hits.
2: Studio Brussel, worldwide.
0: Ook op deze vrijdagochtend ben ik benieuwd in welke landen we allemaal te horen zijn. Ben jij nu in het buitenland aan het luisteren? Stuur me dan in de app, dan gaan we even mee worldwide en draai ik jouw vakantieplaat op de radio. Studio

0: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
1: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
0: Nog steeds al vol on thee.
4: This is a mosselé van Lunch Garden.
0: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden. Studio Brussel.
5: Studio Brussel. Life is music.

0: Amai, dat is al meer dan een maand geleden dat ze speelden op Werchter Park Live. Linkin Park, The Emptiness Machine.
1: Studio Brussel. Studio Brussel, worldwide.
0: Een heel goede morgen, dag René.
2: Goedemorgen,
0: Tam. René, wij bellen jou in welk land?
2: Griekenland, in Athene
0: wel eens. I love Griekenland. Ik ben daar eigenlijk dit jaar verliefd op geworden, op Griekenland.
2: Ja?
0: Ja, hoe voel jij het aan? Wat doet het met jou?
2: Ik deel de verliefdheid, denk ik. Ik vind het ook een zalig land.
0: Ben je daar alleen?
2: Ja, ik ben hier helemaal alleen. Ik ben ook al in een andere stad geweest, eerst hiervoor nog, voordat ik in Athene toe kwam. Ja. En ik moet zeggen, het is een aanrader.
0: Valt dat alleen reizen jou mee?
2: Ja, het is gelukkig niet de eerste keer. Dus als ik me af en toe een beetje eenzaam voel, dan weet ik al hoe ik daarmee moet omgaan. Okay. Maar vooral goed om even af en toe tot inzichten te komen. En het doet me deugd.
0: Zalig. Maar ik heb ook het gevoel dat je nogal makkelijk van de babbel bent en snel mensen leert kennen.
2: Ja, inderdaad. Gelukkig wel, ja.
0: Hoe zou ik daarbij komen? Vind ik heerlijk. Ja, maar fijn. En wat vind je van Athene? Want ik merk dat dat een stad is die mensen verdeelt.
2: Ja, het is wel waar. Ik weet niet. Toen ik ertoe kwam, moest ik zeggen dat ik wel even moest wennen. Omdat toeristen niet altijd super welkom zijn bij de locals. Mm-hmm. Maar ondertussen heb ik dan met die vlotte babbel dat ook weer kunnen doorbreken. Dus ik ben hier heel graag.
0: Ik snap het een beetje, want als er veel toeristen zijn, zeker in de zomer, denk ik dat er wel heel wat rondlopen en dat daar mensen misschien wel gek van worden. Maar wat ik vaak hoorde op voorhand was dat Athene een vuile stad is. En ik vind dat niet. Er hangt veel graffiti op veel plaatsen, maar ik vind dat niet vuil. Dat is gewoon cool.
2: Ja, wel. Ik vind dat exact. Inderdaad, af en toe misschien een beetje door de katten en het katteneten dat dan een geurtje met zich mee heeft, zeker in die hitte. Maar aan zich vind ik het ook wel meevallen.
0: Oké, maar fijn. Ik ben heel blij dat je daar op je eentje ook een heel leuke tijd weet te beleven. Is er om een beetje comfort te geven een bepaalde plaat die ik voor jou nu op de radio mag draaien?
2: Exact. Dus mijn ultieme comfort zijn de Smiths in het algemeen. En dan in het bijzonder hun allertijds topper There Is A Light That Never Goes Out.
0: Maar schitterend. Die gaan we met veel plezier voor jou draaien. Hoe lang heb je nog te gaan daar in Griekenland?
2: Nog 4 dagen, dus het komt tot een einde.
0: Maar geniet er nog van die laatste 4 dagen. Maar ik heb de indruk dat dat wel goed gaat komen. Alright, René, fijne dag.

Tame Impala met Loser. Vraagje gekregen van Koen in de app. Goedemorgen Sam. Wat is de naam ook alweer van het natte poepenliedje, alstublieft? Ha, dat is Move Into The Sun van Hugel en Ultranaté.

0: Dit is niet echt de song to say goodbye zoals Placebo zingt. Tot ik blijf ook het komende uur nog bij jou om die vrijdag lekker in gang te zwieren. Met een Coldplay Classic na het nieuws van 9 uur.
1: Krevel. Laatste kans om van de solde te profiteren bij Krevel. Met kortingen tot wel -50% in de winkel en op krevel.be.
2: Krevel. Leef beter.
3: Dit is Studio Brussel.
4: Studio Brussel.
0: Het is 9 uur, een heel goedemorgen.
5: VRT Nieuws.
0: Met Toon Janssens.
6: Het zal iets makkelijker worden om bij het leger te gaan. Defensie versoepelt vanaf 1 september de medische voorwaarden om militair of reservist te worden. Dat schrijft het laatste nieuws. Daardoor zal 10 tot 20% liever van de kandidaten die nu nog worden afgekeurd toch aan hun legeropleiding mogen beginnen. Dat vertelt minister van Defensie Theo Franken.
7: Het is zo dat bijvoorbeeld op vlak van zicht, op vlak van gehoor, op vlak van de rug en andere klassiekers waarbij heel wat militairen worden geweigerd of kandidaat militairen worden geweigerd, dat men daar toch wat pragmatischer in zal zijn. Niet iedereen zal met een F-35 vliegen. En zeker als je defensie wilt uitbreiden, dan kan je iedereen gebruiken die je nodig hebt.
6: Er zijn nu al 18 migranten om het leven gekomen toen ze probeerden om vanuit Marokko de Spaanse stad Ceuta te bereiken. Die stad ligt in het uiterste puntje van Noord-Afrika aan de Middellandse Zee en is Spaans en dus Europees grondgebied. Vermoedelijk zijn de migranten verdronken toen ze vanuit Marokko naar Ceuta probeerden te zwemmen. De afgelopen dagen kwamen daar al zo'n 1500 migranten aan. Volgens correspondent Sven Tuytens gaat het om een georganiseerde actie van de Marokkaanse overheid.
8: Dit is geen spontane gebeurtenis. De Marokkaanse veiligheidsdiensten wisten wat er gebeurde en heeft echt laten begaan. Marokko gebruikt migratie als diplomatiek drukkingsmiddel om bepaalde zaken gedaan te krijgen van Spanje en van de Europese Unie. Dus wat er nu gebeurt is iets soortgelijks. We weten niet goed waarom Marokko dit doet, maar het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt.
6: De opvangcentra in Ceuta zitten overvol. Veel mensen slapen op straat en aan de Marokkaanse kant van de grens staan duizenden mensen te wachten. De Spaanse regering stuurt intussen tientallen militairen om de grenzen te bewaken. De Italiaanse voetballer Franco Baresi is overleden. Dat meldt AC Milan, de club waar hij zijn hele carrière speelde. Hij stond bekend als een van de beste verdedigers in de voetbalgeschiedenis. Hij pakte 6 landstitels met Milan, won 3 keer de Champions League en ook met Italië pakte hij in 1982 de wereldbeker. Franco Baresi is 66 jaar geworden. Het weer vandaag wisselend bewolkt met later kans op buien in het westen bij temperaturen tot 29 graden. Morgen en zondag zomerweer bij zo'n 30 graden dan. En ook begin volgende week hetzelfde weer.
2: Studio Brussel.
5: Sam staat op.
2: Sam de Bruin.
0: Kijk eens op de klok. Zie je die seconde per seconde dichter richting dat weekendticket? Dat is mooi toch? Kloks van Coldplay doet er nog een paar minuten bij.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

allerbeste werk is dit. Coldplay en Clocks. Een heel goede morgen. Het is vrijdagochtend 7:07. Ik hoop dat jij mooi gestart bent aan deze vrijdag en dat je dit weekend weer heerlijk kan uitpuffen. Matt Berninger van The National heeft ooit eens iets te goed uitgepufft, is vervolgens wat tipsy geraakt en schreef dan dit nummer.

0: Vaak wat grijze wolken hier en daar, maar we proberen ze weg te blazen. Met deze Another M54 Ultra Top to You. Goedemorgen. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: We zouden een referendum kunnen organiseren om te bepalen welke livetracks van onze festivals nog eens op de radio gedraaid moeten worden. Maar een referendum, oh, saai. Daarom hebben we in de plaats de festivalroulette in het leven geroepen. Jij draait aan de festivalroulette, er komt muziek uit en dan mag jij beslissen of we die wel of niet op de wereld loslaten. Het zou heel fijn zijn als jij nu eens aan het rad wil draaien. Dus neem de app van Studio Brussel erbij.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
1: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
1: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
5: Ja, graag iets Japan, die
6: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
5: Kleurrijk.
6: Ja, met veel beige.
4: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
7: Kom naar je toe met Like Me, Walk and Play.
8: Ga op een groot avontuur en wandel voorbij verschillende herkenbare locaties uit de reeks. Dag. Hallo.
7: Like Me, Walk and Play. Meer info via ketnetvoorouders.be.

0: beetje vrolijkheid op deze vrijdag. Altijd welkom. Daft Punk en Pharrell Williams. Get Lucky. En na Rodgers natuurlijk. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: Wie gaat er vandaag aan draaien? Gert is het. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Sam.
0: Beste Gert. Ben jij een festivalganger?
2: Ja, vroeger meer als nu.
0: Weet je nog wanneer je eerste festival was en wat dat was?
2: Ja, dat is wel even geleden. Ik denk dat dat in de jaren 90 was. En ik denk Rock Werchter.
0: Gouden tijden.
2: Ja.
0: Gouden tijden, ja, waren het. Sowieso. Heel fijn dat je ze wil aan de festivalroulette draaien. Te simpel, hè. Als er aan gedraaid wordt, dan komt er een nummer uit. En jij mag gewoon duim omhoog of duim omlaag doen, basically. Jij zegt gewoon of we die gaan draaien of niet. Je hebt maximaal drie kansen. Dat is het enige. Dus als je bij je derde poging denkt van, ik wil het niet, dan ga je het toch moeten krijgen. Zo gaat het eraan toe. Zal ik mijn eerste keer eraan draaien voor jou?
2: Doe maar.
0: Oké, hier gaan we. Dit is nummer 1.

0: Die had ik niet verwacht, Gert. Dat moet ik eerlijk zeggen. Nee. Die had ik niet zien komen. Maar een temperature van een champol in deze warme dagen is misschien wel een leuke optie om eens te doen. Maar ik laat het in jouw handen. Ik wil je niet beïnvloeden.
1: Nou, toch liever niet. Ik ben eigenlijk ook benieuwd naar het volgende.
0: Ja, en heb jij dan liever iets richting de gitaren of richting het dansen?
1: Ja, zeker de gitaren. Als je, ja, van de jaren 90, dan was er grunge en zo. Ja, en de Pixies en de Foo Fighters en Nirvana, dat is toch meer mijn genre.
0: Oké, nu ben ik benieuwd of dat er gaat inzitten natuurlijk. We gaan checken, we gaan er gewoon nog eens aan draaien. Niet direct gitaren.
1: Nee,
0: maar wel goed. Nee, het is
1: ik vind het goed. Ik vind het goed, maar ik ga toch eigenlijk voor de laatste plaat nemen.
0: Oh, Gert, dat is gevaarlijk, man.
1: Ja, I know, maar ja.
0: Wat als het you geen gitaren zijn, die laatste? Ga je dan echt lastig zijn?
1: Nee. Het is voor mij nog altijd verlof, dus ik ben niet zo rap lastig zelf met een congé.
0: Dat is goed nieuws. We gaan checken of het gitaren zijn.
1: Oké.
0: Ah, al een beetje goed toch? Blackbox Revelation, I Think I Like You. Dat zijn gitaren.
1: Ja, dat is cool.
0: Het is niet de grunge van de jaren 90. Het is van de jaren 0 eerder. Maar wel tof, hè?
1: Ja, zeker. Ik vind dat een fantastische kerel, die Jan Paternoster. Dus prima.
0: Dan gaan we daarvoor gaan. Merci om mee te spelen, Gert. Studio Brussel. De festivalzender.

0: to you.
1: Edge of the Earth van The Peaches. Ooit komt er een dag dat je je laat vangen door een online advertentie die eigenlijk gewoon oplichting is. Het gebeurt vaak deze dagen, waarschuwt VRT Nieuws voor, met mensen die online airco's kopen tegen de onnoemelijke warme zomer die we aan het beleven zijn. Als die airco dan geleverd wordt, dan blijkt het om een miniatuur plastieke brolding te gaan dat helemaal niet werkt. Dat is toch crazy? Er zijn echt al heel veel mensen ingetrapt blijkbaar. Ook Mathieu van Bazaar, die deelde zijn mini-plastieke airco-ding in zijn stories deze week. Ooit komt er een dag, is dit, van Bazaar met Sef en Faisal.
2: Studio Brussel.
3: Life is music.
4: Oh,

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,99 euro.

heeft toch extra zin in het weekend, deze Armand van Helden, You Don't Know Me. Bruno Mars, Anderson .Paak en Silk Sonic die laten zich van hun smoothste kant zien in deze Skate.

0: Een grave liefdesbrief aan een rebelsegriet. Dat is deze Last of the American Girls van Green Day. Kenneth Bert neemt jou de komende 4 uur mee doorheen je laatste werkdag van deze week. En ik zie aan zijn playlist dat hij ook al in een eerder feestelijke bui is vandaag. Na het nieuws van 10 uur. Dat komt nu.
1: Nog steeds aan volonté.
2: This is the muscle van Lynch Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
3: Mannekes.
4: Bumpy.
3: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
4: Wie?
3: Jamma.
4: Yay!
3: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
4: Ho! Ik kan niet.
3: Ik ook niet.
4: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
3: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja.
4: Wij klussen mee. Yay!
5: Nu zondag is Gamma Extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Dit is Studio Brussel.
0: Goedemorgen, het is 10 uur.
7: VRT Nieuws.
0: Met Toon Janssens.
8: Het zal iets makkelijker worden om bij het leger te gaan. Defensie versoepelt vanaf 1 september de medische voorwaarden om militair of reservist te worden. Dat schrijft het laatste nieuws. Door die maatregel zal 10-20% van de kandidaten die nu nog worden afgekeurd toch aan hun legeropleiding mogen beginnen. Want je moet niet voor elke job even fit zijn bij het leger. Dat zegt minister van Defensie Theo Franke.
9: In de loop der jaren zijn er een aantal dingen niet meer geactualiseerd, niet meer geüpdate. En met dat het Defensie uitbreidt, is het zo dat we eigenlijk een aantal profielen zoeken op de aankoopdienst, op de personeelsdienst, waarbij de medische fitheidscriteria niet dezelfde zijn als bijvoorbeeld voor een gevechtssoldaat die in de gevechtseenheden zit.
8: Het Oekraïense leger heeft afgelopen nacht opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een distributiecentrum van Wildberries, zo'n 300 kilometer diep in Rusland. Wildberries is de grootste webwinkel van Rusland. Het is al de 10e gerichte aanval op een distributiecentrum van het bedrijf. Inmiddels zou ongeveer 10% van de opslagcapaciteit beschadigd of vernietigd zijn. Volgens Oekraïne zijn de distributiecentra belangrijk voor de bevoorrading van het Russische leger. Maar het land wil tegelijk ook de Russische bevolking de gevolgen van de oorlog laten voelen. Voor de tweede keer heeft een AI-systeem onbedoeld bedrijven gehackt nadat het uit zijn beveiligde testomgeving was ontsnapt. Het gaat deze keer om een geavanceerde versie van de AI-chatbot Claude van het Amerikaanse bedrijf Anthropic. AI-expert Tim Verheijden vertelt wat er gebeurd is.
10: Sommige testomgevingen zijn volledig afgesloten van het internet. Dat moest hier ook de bedoeling zijn. Alleen bleek het door een foutje niet zo te zijn. En daardoor is dat AI-model tijdens die test 3 keer bij echte bestaande bedrijven binnengedrongen. En het heeft onder meer gebruik gemaakt van zwakke, makkelijk te raden paswoorden om een bedrijf te hacken. Nu, we zijn nog altijd niet bij zelfbewuste artificiële intelligentie. De systemen voeren nog altijd gewoon de opdracht uit die ze van mensen hebben gekregen.
8: Vorige week was er ook al iets gelijkaardigs gebeurd met een AI-model van concurrent OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer nog. Vandaag wisselend bewolkt met kans op buien in het westen van het land. Temperaturen tot 29 graden. Morgen en zondag zomerweer bij zo'n 30 graden. En ook volgende week gelijkaardig weer.
6: Studio Brussel.
11: Kenneth Bert.
0: En dan is het opeens alweer vrijdag om 10 uur. En dan kan Prince natuurlijk meedoen met Movie Star. Wij trotseren deze vrijdag met de hulp van heel veel muziek.
6: Je luistert naar Studio Brussel.
11: Life is music.
12: Let's see. Body oil, check. Incense, check. Environmental records, double check. I'm gonna get some serious draws tonight, think I ain't? Let's see. If I tell Gilbert Rome to meet me at 11 and I creep at 10, that'll give me an hour of free reign. More draws. More draws.

0: rent it. Say, how much did you have to drink?
1: What's the biggest lake you've ever been in?
2: De Engelse producers Prospa en Clooney zorgen misschien wel voor het eerste feest van de dag. We gaan er iets moois van maken nu met Free Your Mind.

gaan een zeer mooi weekend tegemoet. Alleszins als het op het weer aankomt, om je daar nu al aan te herinneren. Tussen de bewolking door is Jungle erbij met The Wave.

0: de festivalzender. De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
1: Wow, de grootste schommel van de wereld.
2: En een avonturenparcours.
0: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
3: Bellewaerde!
0: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
4: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
5: Een Dovi keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
6: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
7: Dovi keuken.
5: Wij maken uw keuken in België.

0: Ik vind het best grappig dat Zwangere Gie een nummer heeft gemaakt getiteld Kim Kleisters. Ze inspireert blijkbaar nog altijd, ook al is ze al heel lang geen professioneel tennisser meer. Zwangere Gie mag dit nummer volgende week brengen op zowel de Lokerse feesten als Suikerrok.
1: Prikken die aan het omlet, splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet, ben in uw face als portret. Rokken die hees met opzet, ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context, nee. Lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

lippen laat bijsten. Onze vertreffen gaat pijsten. Weer opnieuw, iedereen is verbijsterd. Pakken de cups, ja, noem ons Kim Kluisters. Breken die aan het omlet. Splitten de winst en omzet.

Ze zeggen de gies een chansaar. Ik burn incense, stof van mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zo's koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan. Chukinho, tjana la salsa. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Rokken die hees met opzet.

Vanavond beginnen de Lokerse feesten. En dan zijn ze daar vertrokken voor maar liefst 10 avonden op een rij. Het is een grootse opening vanavond met een concert van Diana Ross. En na Diana Ross mag de Franse house-legende Dimitri from Paris iedereen nog even laten dansen in Lokeren. We gaan luisteren naar Sister Sledge met Thinking of You in het Dimitri from Paris remix.

Olivia Rodrigo en Robert Smith gaan nu even een stuk gelopen relatie samen trotseren. Qua leeftijd schelen ze een dikke 40 jaar, maar ze komen goed overeen. En dat is zeer mooi. What's Wrong With Me van Olivia Rodrigo en Robert Smith.

We gaan luisteren naar een nummer dat mij nog altijd doet denken aan Shrek. Smash Mouth met I'm a Believer. Trouwens, volgende zomer komt er een vijfde film aan van Shrek. En daar is al een trailer van uit. We gaan er nog eens voor met Smash Mouth.

Morgen gaat Doris Lemsie optreden op Reggae Geel, het oudste en bekendste reggae-festival van Europa. Ze zijn er al sinds gisteren bezig op Reggae Geel en hopelijk hebben ze al goed gedanst. Dit is Charlie XCX met Camera.

0: Tijdlozer kan bijna niet. Ik hoop dat jij genoten hebt van The Chain van Fleetwood Mac. Kulsh en Angèle zijn onderweg naar jou na het nieuws van 11 uur.
1: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
2: Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Vertel, wie zit er in je team?
2: Nee, dat zeg ik niet.
1: Nee?
2: Dus stop, iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
1: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
2: Wat, jij gelooft mij niet, hè?
3: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
5: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
6: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
7: Knaldi! Nu bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €7. Aldi, altijd slim.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
9: Oh my god.
8: Zo dus. Wauw. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Dit is Studio Brussel.
13: Studio Brussel.
0: Goeie voormiddag, het is 11 uur.
14: VRT Nieuws.
0: Met Toon Janssens.
15: De kust heeft er een topmaand op zitten. Het was de beste maand juli aan de kust sinds corona. Er waren meer dan 5,5 miljoen overnachtingen en bijna 3 miljoen dagtoeristen. Vooral veel Vlamingen, maar ook Duitsers kwamen naar onze kust. Het mooie weer heeft een grote rol gespeeld, zegt de toeristische dienst Westtour.
16: We hebben een zeer mooie, stabiele periode achter de rug. Hè, waardoor dat die bezoekers ook elke dag in grote getalen aanwezig waren, maar tegelijk ook gespreid gekomen zijn. En we geen grote pieken gehad hebben zoals andere jaren, waar we vaak zien dat een bezoekerspiek samenvalt ook met een piek in het mooie weer.
15: De 15 verdachten die van de raadkamer in Kortrijk mochten vrijkomen omdat er problemen zijn met het gevangenentransport, moeten toch in de gevangenis blijven. Door personeelstekort bij het gevangenentransport raakten verdachten soms niet op tijd in de rechtbank. Daarom had de raadkamer gezegd dat ze vrijgelaten moesten worden. Maar het parket had zich daar meteen tegen verzet en de 15 blijven nu dus in de cel. Voor de tweede keer heeft een AI-systeem onbedoeld bedrijven gehackt nadat het uit zijn beveiligde testomgeving was ontsnapt. Het gaat deze keer om een geavanceerde versie van de AI-chatbot Claude van het Amerikaanse bedrijf Anthropic. Anthropic liever. AI-expert Tim Verheijden vertelt wat er gebeurd is.
17: Sommige testomgevingen zijn volledig afgesloten van het internet. Dat moest hier ook de bedoeling zijn. Alleen bleek het door een foutje niet zo te zijn. En daardoor is dat AI-model tijdens die test 3 keer bij echte bestaande bedrijven binnengedrongen. En het heeft onder meer gebruik gemaakt van zwakke, makkelijk te raden paswoorden om een bedrijf te hacken. Nu, we zijn nog altijd niet bij zelfbewuste artificiële intelligentie. De systemen voeren nog altijd gewoon de opdracht uit die ze van mensen hebben gekregen.
15: Vorige week was er ook al iets gelijkaardigs gebeurd met een AI-model van de concurrent OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer nog. Vandaag wisselend bewolkt met later kans op buien in het westen bij temperaturen tot 29 graden. Morgen en zondag zomerweer bij zo'n 30 graden dan.
12: Brussel.
18: Kenneth Bert. Zijn wij al op de afterwork of nog niet? Het is allemaal wat verwarrend door Kulsh met Gray, maar in het beste geval komt het weekend er over een aantal uren aan.
12: Je luistert naar Studio Brussel.
19: Life is music.

Angèle, die heeft zeker ook een dramatisch kantje. Dat bewijst ze nog eens met de akoestische versie van haar eigen nummer Diele. Een beetje drama op vrijdag is altijd wel gekomen.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Studio Brussel live.
3: 20 maart volgend jaar.

0: Amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Studio Brussel, live.

0: zwepende MIA is onderweg met Paper Planes.
1: Mannekes!
2: Bumpy!
1: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
2: Wie?
1: Jammer.
2: Yay!
1: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
3: Oh, ik kan niet.
4: Ik ook niet.
3: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
4: Ik moet ons tuinhuis schilderen.
1: Dat is toch klussen?
4: Oh ja!
3: Wij klussen mee.
2: Yay!
5: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

Eerder deze week is de Franse producer Kavinsky overleden op 50-jarige leeftijd. We gaan nog eens luisteren naar zijn nummer A Night Call, bekend van de film Drive. Maar ook bekend van de Olympische Spelen in Parijs van een paar jaar terug. Want onder andere Angèle bracht dat nummer daar in een nieuwe versie. Kavinsky.

0: heeft er zin om zeer binnenkort een barbecue te plannen op kosten van Studio Brussel.
1: Het barbecue-alarm van Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
0: Een hele zomer lang kan je hier bij Studio Brussel een barbecue-budget winnen van maar liefst 100 euro. Deze voormiddag opnieuw. En dan hoop ik dat je er de beste barbecue ooit van maakt met goed wat vrienden erbij. Hoe maak jij kans op dat gigantische budget? Wel, er komt een nummer aan van Rupert Holmes, Escape. En in dat nummer is er één woord weggegrild. Het is aan jou om te achterhalen welk woord. En dat vooral ook nog door te sturen in de app van Studio Brussel. Ik wens jou veel succes. Wie weet is dat barbecue-budget van 100 euro wel voor jou.
1: Het barbecue-alarm van Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
3: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Dat is de ja van Jumbo.

0: Wie weet kan je met dat barbecue-budget van 100 euro ook wel ingrediënten kopen voor een piña colada. Pas perfect bij een barbecue. Een zeer goede voormiddag, Anna.
1: Hallo.
0: Er was net een woord weggegrild in het nummer van Rupert Holmes. Welk woord was dat?
1: Dat was piña colada.
0: Colada, we gaan nog eens luisteren. Like, dat is gewoon helemaal juist. Je mag gaan barbecue voor 100 euro, Anna.
1: Ja, ik ben blij.
0: Heb je al een barbecue gehad deze zomer?
1: Ja, maar nog niet zoveel. Het kan er altijd zijn.
0: Je moest even nadenken, is het nu echt gebeurd of niet? Alleszins.
1: Jawel, jawel, het is gebeurd.
0: Het is gebeurd en je kan er nog eens voor gaan. Wat moet er zeker op de barbecue nu?
1: Een goed dik stukje biefstuk.
0: Oh, je laat me al watertanden. Ja. Veel plezier ermee, Anna. Goed grillen daar.
1: Dankjewel. Yes.

0: Metal Festival. Van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus in Kortrijk. Met Powerwolf, Aelstorm, Saxon, Bodycount, Primus en 100 andere bands. Tickets en info, alcatraz.be. Alcatraz Festival, samen met Rock Tribune en Studio Brussel. De festivalzender.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
1: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro.

vanavond vanaf 9 uur kan je wild beginnen dansen dankzij Studio Brussel. Je hoort hier dan Ons Summer Anthems. En daarin is ook een guest mix te horen van Jonas Blue, Britse DJ, die je hier al een aantal keer hoorde passeren met zijn nummer Edge of Desire.

Goedemorgen, Geel is klaar om aan de tweede dag te beginnen. En wij gaan hier ondertussen ook luisteren naar wat reggae vibes. Het doet deugd deze You Don't Love Me van Dawn Penn. En dan mag die zon er zeker ook doorkomen.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
9: 25% op barbecue-worst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
11: Manutan, Manutan.
10: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
11: Manutan, Manutan.
10: Bestel op manutan.be.
12: Dit is Studio Brussel.
13: Studio Brussel.
14: Goedemiddag, het is 12 uur.
15: VRT Nieuws.
14: Met Armin de Muit.
16: Steeds meer moeders kiezen ervoor om borstvoeding te geven. En die stijgende trend zet zich trouwens al enkele jaren voort, zeggen ze bij het agentschap Opgroeien.
17: Als we kijken naar voeding op 24 uur, dan start bijna 84% van de kinderen met borstvoeding. Als we kijken op dag 6, als de meeste kindjes al thuis zijn, dan zitten we op 80,2%. Dus iets meer dan 8 op de 10. Als we gaan kijken op 6 maanden, daalt het aandeel naar 4 op de 10 kinderen dat nog borstvoeding krijgt. En dat is niet weinig en daar zijn we heel blij mee dat die evolutie de voorbije jaren zich doorgezet heeft.
16: De stijging is het grootst bij moeders van Belgische origine en dan vooral bij kwetsbare gezinnen. Bij moeders van niet-Belgische afkomst lag het aandeel kinderen dat borstvoeding krijgt sowieso al heel hoog. In Sint-Niklaas is gisteravond een meisje van 2 jaar zwaar gewond geraakt nadat ze uit een raam is gevallen. Het kind viel van de 2e verdieping van een asielcentrum naar beneden. Ze is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Het parket onderzoekt wat er gebeurd is. Het was de beste maand juli aan de kust sinds corona. Er waren meer dan 5,5 miljoen overnachtingen en bijna 3 miljoen dagtoeristen. Vooral veel Vlamingen, maar ook veel Duitsers kwamen naar onze kust. Het mooie weer heeft daar een grote rol bij gespeeld, zegt de toeristische dienst Westtour.
18: We hebben een zeer mooie, stabiele periode achter de rug. Hè, waardoor dat die bezoekers ook elke dag in grote getalen aanwezig waren, maar tegelijk ook gespreid gekomen zijn. En we geen grote pieken gehad hebben zoals andere jaren, waar we vaak zien dat een bezoekerspiek samenvalt ook met een piek in het mooie weer.
16: Diesel tanken wordt morgen duurder. De maximumprijs voor een liter diesel stijgt met ongeveer 4 cent tot 2 euro en bijna 29 cent. In de Spaanse stad Ceuta zijn honderden migranten aan het terugkeren naar Marokko. Ceuta ligt eigenlijk aan de Marokkaanse kust, maar is deel van Spanje en dus ook van Europa. De voorbije 24 uur zijn meer dan 40.000 migranten aangekomen in Ceuta, nadat ze naar daar waren gezwommen. 19 migranten zijn daarbij gestorven, waarschijnlijk zijn zij verdronken. Ook de Aziatische voetbalorganisaties is tegen het plan van FIFA om een deel van het WK voetbal te verkopen. En ook de Europese en de Noord- en Centraal-Amerikaanse voetbalorganisaties zijn tegen. UEFA gaat zelfs het WK boycotten als FIFA toch doorgaat met hun plan. En dat willen ze effectief doen. Olivier de Wilde, gaat FIFA daarin slagen?
19: Wel, op papier niet, want die drie federaties hebben samen genoeg stemmen om het voorstel af te voeren. Maar de FIFA-baas Infantino die wil dat elke nationale voetbalbond apart gehoord wordt en afhankelijk laat stemmen. Infantino en zijn voorgangers draaiden er ook in de loop der jaren hun hand niet voor om een financiële aanmoediging te geven. Maar het is zeker mogelijk dat hij met dit voorstel te ver gaat, volgens de meesten, en zijn voorzitterschap ook stilaan een einddatum zal kennen. Een teken aan de wand is alvast dat zijn rechterhand binnen FIFA zo net is opgestapt uit de federatie.
16: Dankjewel, Olivier. Het is bewolkt bij 29 graden en wat kans op regen. Dit weekend een mooi zomerweer bij 30 graden.
20: Kenneth Bert.
21: Er zijn weinig dingen die leuker zijn om mee te roepen dan Bitch Better Have My Money. Laat je gerust nog eens gaan als het nodig is, samen met Rihanna.
20: Je luistert naar Studio Brussel.
22: Life is music.

Het is tijd voor nog eens wat Belgisch talent met een gigantisch goede live reputatie. Ik heb het over The Haunted Youth, die de gitaar en de dromerige vibe nog eens bovenhaalt voor deze Forget Me.

0: zijn.
1: Als jij vooral geen vakantie hebt deze week, dan gaan we toch even op een kleine trip naar Italië. Ik voel wel de Amalfi-kust of zo bij DB Boulevard. Italiaanse groep in de jaren 2000 maakte ze een glamoureus nummer genaamd Point of View.

0: De Festival Roulette.
1: Ik wil jou deze namiddag aanmoedigen om iets te laten weten in de app van Studio Brussel. Als jij aan de Festival Roulette wil draaien, dat is altijd een tof spel waarbij je op zoek gaat naar een live nummer van op de festivals dat bij je past. En soms draai je te ver door naar een nummer dat je misschien minder ligt. Maar dat is dan het risico van het spel. Doe gerust mee.
2: Wil jij draaien aan de Festival Roulette?
0: Stuur nu Festival Roulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: De festivalzender.
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
5: Deze week kom je bij Spar voor...
6: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
5: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
6: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
5: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
7: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
8: Begin jouw grote projecten bij Brico Planet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Brico Planet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
2: Studio Brussel.

0: Festivalroulette.
1: De festivalroulette gaat hier terug zijn ding doen. Het lot bepaalt naar welk live nummer we gaan luisteren. En ook wel een beetje Henk natuurlijk. Een zeer goedemiddag Henk.
2: Goedemiddag.
1: Hoe loopt deze, wat zijn we vandaag? Vrijdag voor jou?
2: Ja,
1: ik heb
2: vrijdag, goed. Ik heb net gedaan met werken dus.
1: Oké, okay. Kijk goed. Het weekend begint?
2: Het weekend begint volledig, ja. En okay. Ik heb vriendjes op bezoek, dus het belooft een mooi weekend te worden.
1: Oké, dat is heel goed. En we gaan nu ook een beetje in de festival-vibe komen. Zometeen draai jij aan de festivalroulette. Daar komt een nummer uit aan jou om te bepalen of we dat gaan beluisteren of we gewoon verder draaien naar een ander nummer. Maar je mag maar 3 keer in totaal draaien. Ben je er klaar voor, Henk?
2: Volledig.
1: Als je de woorden draaien maar uitroept, dan beginnen we eraan.
2: Draaien maar.

0: Craig David met Seven Days. Een leuk weetje. Vanavond speelt Craig David trouwens op de Lokerse Feesten. Wat denk je, Henk?
1: We gaan voor de volgende.
0: Oké, jij bent er niet bij vanavond op de Lokerse Feesten dan. Oké, we gaan verder.

0: Milky Chance met Stolen Dance. Henk, wat denk je?
1: Een klein beetje twijfel, maar ik zal toch verder
0: gaan. Ja, waarom twijfel je?
1: Ik zal het risico nemen. Ja.
0: Wat, ja, oké. Okay, waar hoop je op dan?
1: Iets meer rock.
0: Iets meer rock. Oké. Okay. We zullen kijken wat eruit komt. Het is een risico, maar we zullen zien wat de festivalroulette nu voorschotelt. Special episode.

0: Jij hoopt op iets meer rock. Het is zeer veel meer rock geworden.
1: Ja, het is perfect.
0: Het is perfect. Sons met Ricochet. Daar gaan we voor, daar gaan we naar luisteren. Dat wordt jouw live nummer. En ik wens jou alvast een heel fijn weekend dat bij jou dus al begonnen is.
1: Dank u wel.
0: Salut Henk. Yo, yo. Studio Brussel. De festivalzender.

Het is nog niet eens weekend en we gaan alweer denken aan volgende week. Op dinsdag kan je terug een hele hoop festivaltickets winnen. Op Ticket Tuesday natuurlijk. Met tickets voor Crossroads, Alcatraz, Open Air en ook Weekend Dance. Festival midden augustus op het strand van Zeebrugge. Felix de Housecat gaat daar draaien. En jij kan daar dus tickets voor winnen als je dinsdag luistert. Je hoort hier Sinnerman van Nina Simone en Felix de Housecat.

0: Mannekes!
1: Bompie!
0: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles!
1: Wie?
0: Jamma!
1: Yay!
0: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
2: Ho! Ik kan niet.
3: Ik ook niet.
2: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
3: Ik moet ons tuinhuis schilderen.
0: Dat is toch klussen?
3: Oh ja!
2: Wij klussen mee!
1: Yay!
4: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Ketnet stelt voor het gloednieuwe Like Me assortiment. Start het schooljaar met de coolste schoolspullen.
6: Wow.
5: Pennenzakken, mappen, schriften, brooddozen en nog veel meer.
6: Oh my god, zo mooi.
5: Haal jij ook alle coole nieuwe Like Me spullen in huis?
6: Ik ben Like Me.
5: Nu overal verkrijgbaar.
7: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
8: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
9: Dovi-keuken.
7: Wij maken uw keuken in België.
10: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
11: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
12: Studio Brussel.

0: We zijn toch even tot in de ruimte geraakt met Elton John. En we dalen nu terug neer voor wat vrolijke indie-rock.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Gisteren hebben we nog de verjaardag gevierd van de debuutplaat van The Strokes, 25 jaar oud. Een plaat die de muziekgeschiedenis deels heeft veranderd. Julian Casablancas van The Strokes is een muzikaal genie die niet altijd een even sympathiek mens is. We gaan luisteren naar het nieuwe nummer Lonely in the Future van The Strokes, waarin Julian Casablancas een vermelding heeft over een aantal artiesten. Hij heeft een paar dissen klaar voor Harry Styles, John Legend en ook muziekrecensenten, maar hij vindt de kleren van The Weeknd wel mooi. Dat hoor je nu allemaal.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio.

0: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Vertel, wie zit er in je team?
1: Nee, dat zeg ik niet.
0: Nee?
1: Het is zot. Iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
0: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
1: Wat, jij gelooft me niet, hè?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
3: Bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
4: Krevel.
5: Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solden met kortingen tot wel min 50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
4: Krevel, leef beter.
6: Dit is Studio Brussel.
7: Studio Brussel.
8: Goedemiddag, het is 1 uur.
9: VRT Nieuws.
8: Met Armin de Buit.
10: Steeds meer moeders kiezen ervoor om borstvoeding te geven. 8 op de 10 baby's krijgen vanaf de geboorte borstvoeding. Na 6 maanden zijn dat er nog altijd 4 op de 10. Het agentschap Opgroeien is blij met die cijfers en roept op om moeders goed te ondersteunen.
11: De moeder doet dat alleen, maar heeft ook steun nodig om dat voor te bereiden, om het kindje voor een deeltje over te nemen, om voldoende rust te hebben. Dus op dat vlak kunnen heel veel mensen en in eerste instantie de partner veel doen, maar zeker ook professionals als het wat moeilijker loopt om advies te geven. Dus er zijn heel veel mensen die veel kunnen doen.
10: In Sint-Niklaas is gisteravond een meisje van 2 jaar zwaar gewond geraakt nadat ze uit een raam is gevallen. Het kind viel van de 2e verdieping in een asielcentrum naar beneden. Het parket onderzoekt wat er gebeurd is.
12: Precieze omstandigheden zijn momenteel nog onduidelijk, maar de meest waarschijnlijke piste is dat het gaat over een spijtig ongeval. Maar uiteraard gaan we dit grondig onderzoeken om te kijken hoe dit juist is kunnen gebeuren.
10: Nieuw DNA-onderzoek naar de bende van Nijvel heeft niets opgeleverd. Dat schrijven Nieuwsblad en Le Soir. Het gerecht onderzocht of 2 Franse broers betrokken waren bij de bende, die in de jaren 80 waarschijnlijk 28 mensen hebben vermoord, vooral bij overvallen op supermarkten. De 2 broers waren zware criminelen die ook gewelddadige overvallen pleegden. Op vraag van enkele slachtoffers zijn dit jaar de lichamen van 1 van de broers en zijn ouders opgegraven, maar hun DNA komt niet overeen met sporen uit het onderzoek. In de Spaanse stad Ceuta zijn honderden migranten aan het terugkeren naar Marokko. Ceuta ligt aan de Marokkaanse kust, maar is deel van Spanje en dus ook van Europa. De voorbije 24 uur zijn meer dan 40.000 migranten aangekomen in Ceuta, nadat ze naar daar waren gezwommen. 19 migranten zijn daarbij gestorven, waarschijnlijk zijn zij verdronken. En ook de Aziatische voetbalorganisatie is tegen het plan van FIFA om een deel van het WK te voetbal te verkopen. En ook de Europese en de Noord- en Centraal-Amerikaanse voetbalorganisaties zijn tegen. UEFA gaat zelfs het WK boycotten als FIFA toch doorgaat met hun plan. En dat willen ze effectief ook doen. Olivier de Wilde, gaat FIFA daarin slagen?
13: Wel, op papier niet, want die 3 federaties hebben samen genoeg stemmen om het voorstel af te voeren. Maar de FIFA-baas Infantino die wil dat elke nationale voetbalbond apart gehoord wordt en afhankelijk laat stemmen. Infantino en zijn voorgangers draaiden er ook in de loop der jaren hun hand niet voor om een financiële aanmoediging te geven. Maar het is zeker mogelijk dat hij met dit voorstel te ver gaat, volgens de meesten, en zijn voorzitterschap ook stilaan een einddatum zal kennen. Een teken aan de wand is alvast dat zijn rechterhand binnen FIFA zo net is opgestapt uit de federatie.
10: Dankjewel, Olivier. Het is bewolkt bij 29 graden en wat kans op regen. Dit weekend mooi zomerweer bij 30 graden.
6: Kenneth Bert.
8: We zitten al in de tweede helft van deze vrijdag. Het weekend begint van ver af te lonken. En Ed Sheeran die lonkt nu ook naar jou met zijn muziek. Je hoort Shape of You.
6: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

Deze week hebben we van een aantal muzikale helden afscheid moeten nemen. De Ierse muzikant Glenn Hansard is overleden op 56-jarige leeftijd na een ongeval met een motorfiets in Dublin. Hij was de frontman van de band The Frames en won ooit een Oscar voor beste song in een film met het nummer Falling Slowly. We gaan luisteren naar dat nummer, gebracht door zijn band The Frames.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
3: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
5: It's funny, because it's true.
4: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. Ook tijdens de solden.
7: Hoe dat?
6: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
7: Oh, cool.
6: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
8: De Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolden. Swiss Sense.

Een zot festivalweekend komt er weer aan met Ocampo Solar Festival in Damme bij Bruggen. Dat doorgaat op een zotte plek tussen allerlei landbouwvelden, tussen de maïs en de zonnebloemen. Young Yellow gaat daar vanavond optreden en je hoort hem hier met Koppegaard.

De band Years and Years bestaat eigenlijk al een tijd niet meer. Maar ooit maakten ze zeer zonnige muziek. Perfect om vandaag nog eens te beluisteren. Take Shelter van Years and Years.

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
2: Komt jello!
3: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
4: Wauw, de grootste schommel van de wereld!
5: En een avonturenparcours!
3: En natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
6: Bellewaerde!
3: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
7: Lotto is op zoek naar tenen.
8: Tenen?
7: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
8: Oh.
7: Of grasprietjes van elke festivalwei ter wereld.
9: Goh, Wim, voelt aan mijn cliënten.
10: C'est
7: miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
12: promo koken.
13: Ik heb zin in iets zomers.
14: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
13: Gazpacho met meloen? Doen!
14: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

Zometeen een goede ouwe van Oasis, Don't Look Back in Anger. Maar eerst het zachtere zomerse werk van Phoebe Bridgers. In de winter komt ze naar België, maar haar nummer Lost Boys zal voor altijd van de zomer zijn. Phoebe Bridgers.

Aan het begin van de week had Madonna een bericht in het Nederlands op Instagram gedeeld. Ik heb iets waar ik over wil praten. Klinkt vertaald door een slechte app, maar wat blijkt? Madonna die gaat optreden in Amsterdam tijdens de World Pride. Die is volop bezig. Morgen is er alleszins de Canal Parade, waarin er een botenparade passeert door de grachten van Amsterdam. En wij gaan nu al op holiday samen met Madonna.

We surfen verder op deze heerlijke vakantievibe. Bert van Steenbergen zal zo meteen de zon laten schijnen in zijn playlist na 2 uur. Eerst is er nog net ruimte voor Bastille met hun nummer Pompeii.

0: In Nederland,
1: doeg.
0: Italië,
2: ciao.
0: Frankrijk,
1: salut.
0: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
3: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
4: Dit is Studio Brussel.
5: Studio Brussel.
6: Het is 2 uur. Goedemiddag.
7: VRT Nieuws.
6: Armin de Muit.
8: 9 op de 10 mensen mogen verder autorijden na een rijgeschiktheidstest. Zo'n test doe je als je mentaal of fysiek niet helemaal gezond meer bent. 9 op de 10 rijdt verder, maar 6 op de 10 krijgt wel een beperking opgelegd. Zoals niet meer op de snelweg rijden. En ongeveer de helft moet zijn voertuig aanpassen. En dat kan van alles zijn, zegt Vias dat de tests afneemt.
9: In quasi alle gevallen gaat het dan om de verplichting om te rijden met een auto met een automatische versnellingsbak. Maar daarnaast heeft een kleine groep ook de combinatie opgelegd om met een wagen te rijden die een gas- en rembediening aan het stuur had. Sommige aanpassingen zijn complexer. Zo zijn er in ons land bijvoorbeeld nog 3 personen die rijden met een voetenstuur.
8: In de haven van Gent is de brand bij een recyclagebedrijf onder controle. Het vuur ontstond gisterenochtend in een berg schrootafval en zorgde voor veel rook. Mensen in de buurt moesten hun ramen en deuren gesloten houden. De brandweer is wel nog aan het nablussen. In de provincie Luxemburg zijn 3 jeugdkampen stopgezet omdat jeugdbewegingen zich niet aan de regels rond brandveiligheid hielden. Er geldt daar namelijk een vuurverbod. Kampen mogen wel nog kookvuren maken, maar dan gelden bepaalde regels. Er moet bijvoorbeeld een volwassene in de buurt zijn of er moet een blusmiddel aanwezig zijn. Op de 3 kampen werden die regels niet gevolgd. De jeugdbewegingen komen uit Mortsel en Oostakker. Vorig jaar kregen meer dan 8 op de 10 pasgeboren baby's borstvoeding. En na 6 maanden zijn dat er nog altijd 4 op de 10. Dat zegt het agentschap Opgroeien. Ook Lore wil haar baby zo lang mogelijk borstvoeding geven, maar ze krijgt soms niet altijd het juiste advies uit haar omgeving.
10: Als zij 's nachts wakker wordt, wat ook normaal is natuurlijk bij een klein kindje, dat ze 's nachts wakker worden voor voeding te hebben, dat ze zeggen van ja, zou het toch niet wat flessenvoeding geven, bijgeven, zodat ze toch langer kunnen slapen, langer kunnen rekken. Wat jammer is, want je geeft natuurlijk ja, de ziel uit je lijf voor borstvoeding te geven.
8: De weerdienst in Frankrijk waarschuwt voor zwaar onweer in het centrum en het oosten van Frankrijk. Vooral vanmiddag en vanavond wordt felle regen, hagel, bliksem en windstoten tot 100 km per uur verwacht. In de buurt van Bordeaux, waar afgelopen week zware natuurbranden waren, lijkt het zware onweer mee te vallen. Het is bewolkt bij 29 graden en wat kans op regen. Dit weekend mooi zomerweer bij 30 graden.
4: Brussel.
3: Bert van Steenbergen.
6: De namiddag wordt zeer mooi met muziek van The Offspring, Matt Berninger en de Belgen van Goose, Sinrise. Goedemiddag.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

Goose en Sunrise. Matt Berninger, de aimabele frontman van The National, bracht vorig jaar nog een album uit en het deelt nu al opnieuw muziek. Met opvallend meer groove en rock dan voorheen. Martini Me Fatso van Matt Berninger.

0: straks echt even een prachtnummer om die namiddag nog zoveel mooier te maken na Slim Shady.
1: Nog steeds al volonté.
2: This is a mozzarella van Lunch Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden. Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
3: Life is music, music.
4: Life is music.
5: Studio Brussel.
6: Look, if you had one shot, or one opportunity, to seize everything you ever wanted, one moment, to capture it.

0: de motivational speech van Marshall Mathers, ook wel beter gekend als Eminem. James Blake bracht een paar maanden geleden een magistraal album uit, Trying Times. Het is echt zo onwaarschijnlijk mooi. Is het zelfs hier bij Studio Brussel komen voorstellen op een echt unieke showcase. Je kan dat herbeleven via het Studio Brussel kanaal op 14 Max. Maar de getalenteerde man, die zit niet stil.
1: Studio Brussel.
2: Life is music.
0: Hij werkt intussen tijd ook mee aan de soundtrack voor de nieuwe film van Christopher Nolan, The Odyssey. Hij doet blijkbaar mee op het allerlaatste nummer in de film. Ben heel benieuwd om dat te ontdekken. Dit is James Blake met Trying Times.

0: je nog meer wilt dansen deze namiddag, goed nieuws. Ida Engberg komt eraan. Na een groep Amerikanen die dit jaar weer indruk maakten op Rock Werchter en zelf ook heel blij waren om in België te zijn. Want ze deden zelfs een exclusieve repetitie voor een handvol gelukkige Studio Brussel-luisteraars.
1: Hi, this is the War on Drugs and you're listening to the only Belgian radio station that matters. This is Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Bij Van den Borren zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borren, voor het leven.
4: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
5: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
4: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.

Vandaag de eerste van 10 dagen feest in Lokeren met de start van Lokerse feesten. En er staat vanavond al meteen een gigantische klepper op het podium. Want Diana Ross liever komt er spelen. En iemand die bijzonder trots en excited is om op dezelfde line-up te staan, dat is de Belgische Bibi Sek. Die speelt ook vanavond op Lokerse feesten in de Club Studio Brussel. Bibi Sek en

op vlak van catchiness toch wel echt zeker 10 op 10. Die Mange Tout van Wet Like. We zitten al bijna aan 3 uur. Zometeen komt nieuws na deze lekkere dance classic. Recht uit jaar 0. Tiga.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros. Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
5: Natuurlijk.
4: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
6: VRT Max. Maak elk moment de max.
7: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
8: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
7: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
9: Mannekes, Bompie. Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
10: Wie?
9: Jamma.
10: Yay!
9: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
11: Ho, ik kan niet.
9: Ik ook niet.
11: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
9: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja.
11: Wij klussen mee.
10: Yay!
12: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
13: Deze week kom je bij Spar voor...
14: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
13: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
14: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
13: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
15: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latte Go Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
16: Dit is Studio Brussel.
17: Studio Brussel.
18: Goedemiddag, het is 3:00.
19: VRT Nieuws.
18: Armin de Muit.
20: 9 op de 10 mensen mogen verder autorijden na een rijgeschiktheidstest. Zo'n test doe je als je mentaal of fysiek niet helemaal gezond meer bent. 6 op de 10 krijgt wel een beperking opgelegd, zoals niet meer op de snelweg rijden. En ongeveer de helft moet zijn voertuig aanpassen. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen kunnen blijven rijden, zegt Vias dat de tests afneemt.
21: We gaan niet alleen kijken hoe dat ze in de realiteit nog rijden, maar er gaat ook een medisch en neuropsychologisch onderzoek aan te pas komen. En dan krijg je eigenlijk een volledig beeld van is die persoon nog geschikt om in het verkeer zich te kunnen begeven. En als dat antwoord ja is, dan kunnen we ervoor zorgen dat mensen die op het eerste zicht dachten niet meer mobiel te kunnen zijn, toch nog een grote vorm van autonomie kunnen behouden.
20: Een hevige brand in een kasteel in Oostakker in Oost-Vlaanderen is aangestoken. Dat blijkt toch uit een eerste onderzoek. De brand ontstond gisteravond rond 7:00. Het kasteel is een bekend monument in Oostakker. Het is nog niet duidelijk hoeveel schade er precies is, maar het dak is alvast helemaal vernield. Het parket onderzoekt hoe de brand is aangestoken en door wie. Er zijn al ongeveer 25.000 migranten vrijwillig teruggekeerd naar Marokko vanuit de Spaanse stad Ceuta. Ceuta ligt aan de Marokkaanse kust, maar is eigenlijk een deel van Spanje en dus ook een deel van Europa. De voorbije 24 uur zijn tienduizenden migranten in Ceuta aangekomen nadat ze naar daar waren gezwommen. 34 migranten zijn daarbij gestorven, waarschijnlijk zijn zij verdronken. De Spaanse premier Sanchez zegt dat de massale toestroom er is gekomen nadat mensensmokkelaars de migranten misleid hebben over hun rechten in Spanje. In het noorden van Portugal, in de buurt van Porto, woedt nog altijd een grote bosbrand. Het vuur brak dinsdag uit en verwoestte al minstens 6000 hectare natuur. Bewoners die gisteren geëvacueerd werden, mogen intussen wel naar huis. Sinds begin dit jaar zijn in Portugal al zo'n 50.000 hectare bos en struiken in vlammen opgegaan. En Oekraïne stuurt 70 hulpverleners en 15 voertuigen naar Frankrijk om te helpen bij de bestrijding van bosbranden. De hulpverleners vertrokken vanochtend. En dan nog het weer. Het is bewolkt bij 29 graden en wat kans op regen, maar op de meeste plaatsen blijft het wel droog. Dit weekend krijgen we mooi zomerweer bij 30 graden.
22: Bert van Steenbergen.
23: Het is vrijdag, dus we gaan zometeen al even naar de club met Oscar en de Wolf. Eerst Arctic Monkeys. Are you mine?
22: Je luistert naar Studio Brussel.
24: Life is music.

Arctic Monkeys, Are You Mine? Voodoo Village heeft onlangs mooie nieuws aangekondigd voor vrijdag 11 september, dag 1 van hun festival dit jaar. Een mooie headliner als Gwen de Wolf. Komt daar zijn clubset brengen.

0: Imagine Dragons en The Legend Kendrick Lamar op Radioactive. Straks gaat Underworld al een beetje goesting in het weekend geven. Zometeen eerst de Peppers.
1: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.

Die geschifte, maar ook heel erg coole sounds in Bury a Friend van Billie Eilish. Dat moment dat Underworld zich voorbereidt op het weekend dat komt, dat is er zometeen. Na deze ook al energieke track van Alice May in

0: kopje heen en weer achter een bureau stuurt Griet uit Edegem in de app. Zeker, dat kan je zo meteen blijven doen met de koeks.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Ik heb zin in iets zomers.
1: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
2: Gazpacho met meloen? Doen!
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canadazone.
4: Wauw, de grootste schommel van de wereld!
5: En een avonturenparcours!
3: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
6: Bellewaerde!
3: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
8: Manutan, Manutan.
7: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
8: Manutan, Manutan.
7: Bestel op manutan.be.

ze komen ook weer eens naar ons land, maar ze komen graag nog eens terug, denk ik. Ze gaan op een suikerrock spelen, de Cooks. Nu gaan we nog een versnelling hoger richting dat weekend met de beats van Funk Tribu. Dit is Azul.

Dit weekend is geheel Amsterdam, zowat de Pink Pony Club, of heel de week zelfs. Want ze vieren daar de Pride met ook Madonna, die daar gaat afkomen voor een show wat toch wel echt gek en bijzonder is. Chapel Roan, Pink Pony Club. Straks, na 4 uur, gaan we het even hebben over een crazy verjaardag in muziek, tv, zo'n beetje. Ik ga er straks alles over vertellen na 4 uur. Eerst nog de Ramones en Balu Brigana. Dit is So Cold. Goedemiddag.

0: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Vertel, wie zit er in je team?
1: Nee, dat zeg ik niet.
0: Nee?
1: Dat is zot. Iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
0: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
1: Wat, jij gelooft me niet, hè?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
3: Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
4: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
5: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
6: Smartphone.be.
7: Amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
8: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
7: Echt of wat?
9: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
10: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
12: Oh my god.
11: Zo dus. Wauw. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
13: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
14: Het is 4:00. Goedemiddag.
15: VRT Nieuws.
14: Armin de Buit.
16: Twee mannen moeten voor assize komen voor de moord op Heidi de Schepper. Heidi de Schepper verdween 16 jaar geleden. Haar man zei dat ze zelf vertrokken was, maar 2 jaar geleden startte het gerecht een onderzoek en bleek dat ze was vermoord. Haar partner en een tweede man krijgen daar nu een assiseproces voor, ook al is het lichaam van de Schepper nooit teruggevonden. Voor haar kinderen is dit een belangrijke stap, zegt hun advocaat.
17: Deze stap is inderdaad belangrijk, omdat dan natuurlijk procedureel het einde stilaan in zicht komt. Hè? Dat is uiteraard belangrijk, hè, dat proces er komt, maar laten we niet vooruitlopen op de feiten. Het is uiteindelijk de Kamer van Inbeschuldigingsstelling die nog moet beslissen.
16: Een derde man die hielp om het lichaam te verbergen moet niet voor assize komen. Hij was niet betrokken bij de moord zelf. De boetes voor sluikstorten in Brussel worden dubbel zo hoog. En dat vanaf morgen. Het is voor de stad Brussel erg duur om al het vuilnis op te ruimen. Vorig jaar kostte het €600.000 om 2000 ton illegaal afval weg te halen. Wie toch grofvuil achterlaat, zal €1000 boete betalen per kubieke meter. En voor bouwafval of gevaarlijk afval is het zelfs €2000.
18: Ik vind dat de politie hun werk heel goed gedaan heeft.
19: Wij komen hier op dat strand liggen gewoon om te genieten van de natuur. Maar wat in de duinen gebeurt, dat is eigenlijk niet goed, hè.
16: Je hoort het. De natuuristen op het naaktstrand in Bredene ervaren al een tijdje overlast van mensen die zich ongepast gedragen in de duinen. Daarom zijn ze blij dat de politie nu meer controles doet. Deze zomer heeft de politie al 46 gevallen van openbare zedenschennis vastgesteld. Maar mensen die seks hebben op het naaktstrand bezorgen natuurisme een slecht imago, klinkt het.
18: Ik vind dat in feite storend voor de mensen die hier alleen natuurist zijn en naar het strand komen. Dat is de bedoeling niet van natuurisme.
20: Ik denk dat dat hier eigenlijk niet thuis hoort. Dat geeft ook een fout beeld van mensen die graag naakt op het strand zijn.
16: In Algerije was er een tragisch ongeval. Een bus is er deze ochtend van de weg geraakt en in een ravijn gevallen. Volgens de hulpdiensten zijn 25 mensen gestorven en raakten 44 mensen gewond. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren is nog niet geweten. Het is bewolkt bij 29 graden en wat kans op regen. Dit weekend krijgen we mooi zomerweer bij 30 graden.
14: Op de E40 van Brussel naar de kust is in Zwijnaarden de weg vrijgemaakt. Wel nog 10 minuten file golven vanaf Wetteren. Op de Antwerpse ring richting Gent 20 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Naar Antwerpen 10 minuten op de E313 vanaf Ranst. En dan op de buitenring rond Brussel 20 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op de binnenring een kwartier tussen Grootbijengaarde en Tervuren.
13: Studio Brussel.
21: Bert van Steenbergen.
14: We vieren zometeen een bijzondere verjaardag en we gaan het weekend in met Nothing But Thieves, Peggy Goo en Of Monsters and Men.
13: Je luistert naar Studio Brussel.
21: Life is music.

Het is vrijdag 31 juli. Een goeiemiddag. Life is music. Morgen is het, klopt, 1 augustus, maar ook vooral morgen is het 45 jaar geleden dat MTV voor het eerst op televisie te zien was. Op 1 augustus 1981 begon het. Dat was toen enkel nog maar in de Verenigde Staten van Amerika, maar niet lang daarna is MTV ook bij ons heel groot geworden. En op al die jaren is er heel wat gebeurd op die iconische zender. Het was een pionier in videoclips en muziek op tv, maar later werd MTV dan ook enorm bekend met de reality TV. Het begon allemaal met de allereerste videoclip ooit op MTV. Video Killed Radio Star van The Buggles. MTV. One planet, one music.

0: stukjes uit die 45 jaar met dus Madonna, Britney Spears, Dire Straits, Nirvana, Michael Jackson, Pearl Jam, maar ook Jackass, MTV Cribs, Pimp My Ride en natuurlijk ja ook The Osbournes, de reality-reeks rond Ozzy Osbourne en de familie.
1: Sean!
0: Is waarschijnlijk 100 miljoen keer geschreeuwd op MTV. 45 jaar MTV, dat is een vat aan goede verhalen. Dag Stijn van der Voorde.
2: Dag Bert, goedemiddag.
0: Jij weet dat als geen ander. Je hebt er zelfs een theatershow over gemaakt met de passende naam Video Killed Radio Star. Wat onthoud jij vooral van 45 jaar MTV?
2: Well, het is eigenlijk zo dat het effectief 45 jaar geleden begonnen is, maar toen was er niemand aan het kijken, want het was enkel de ontvangen in de grote steden in de Verenigde Staten. Mensen keken er niet naar, kon het ook moeilijk ontvangen, het was niet onmiddellijk een groot succes. Na een jaar heeft men bijna besloten om de stekker eruit te trekken, het had ook een slecht imago, het was ook racistisch, er wilden geen zwarte artiesten spelen, er klopte van alles niet aan. En ja, het is pas eigenlijk na enkele jaren, ook dankzij het feit dat de artiesten ook wilden investeren in een nieuw forum, waarbij ze toch veel meer aandacht kregen en waarbij ze zichzelf konden tonen en profileren zoals ze dat zelf wilden, dat er meer aandacht kwam voor die zender en dat ook bepaalde artiesten echt extra groot geworden zijn, zoals bijvoorbeeld Michael Jackson en die Thriller videoclip. En dat is ook mee door MTV, die dus een vrij racistische naam had, die toen besloten heeft van kijk, we gaan daar toch wat geld in pompen en we gaan zijn muziek spelen in de hoop dat we dat toch op een of andere manier de sympathie van de mensen kunnen krijgen ook. En zo is het uiteindelijk dan ook eind jaren 80 bij ons gekomen. Het heeft lang geduurd eigenlijk ook, maar het was onmiddellijk wel heel belangrijk ook, vooral in de vroege jaren 90, toen je echt die genreprogramma's kreeg ook. Hip-hop is echt goed verspreid vanuit de Verenigde Staten en Europa met jouw MTV Raps. Je hebt ook 120 Minutes en Alternative Nation, waar je bands als Nirvana en Pearl Jam, die kunstbeweging enorm een push gegeven heeft, dat wereldwijd ook echt een publiek kreeg. Dus dit, vooral de periode eind jaren 80 tot eind jaren 90, toen zijn ze echt super belangrijk geweest in de muziekwereld om bands groot te maken en echt genres te pushen tot bij de mensen. Het was de manier om nieuwe muziek te leren kennen.
0: En er is zoveel gebeurd in al die jaren. Heb jij zelf één favoriet iconisch moment dat je eruit kan pikken?
2: Ik had vroeger wel de MTV Music Awards. Nu is om te lachen natuurlijk wat er gebeurt. Maar vroeger kwam echt iedereen daar naartoe. Dat was echt de plek waar het grootste en het beste van de artiesten die er toen waren, die kwamen zich daar tonen. Iemand voelde zich daar te cool voor op dat ogenblik om daar te gaan spelen. Ook dat zijn nog steeds goede herinneringen bij mij. En natuurlijk, ja, die vroege jaren 90, zei het al zo, die Alternative Nation, 120 Minutes. Dat waren niet onmiddellijk zo de bands waar ik alles van snapte. Maar het is wel zo de plaats waarbij je weet, daar werd Nirvana voor het eerst gespeeld. Zo de wereldpremière van Smells Like Teen Spirit, die zat daar toen ergens weggestopt tussen 10 en 11 s'avonds. En daar werd hij dan gespeeld om dan naar de tachtig te verhuizen. En het is pas hele weken of maanden later dat er bij ons over geschreven werd of dat bijvoorbeeld Studio Brussel die muziek zou spelen. Dus dat is echt zo de glorietijd van MTV voor mij ook, waar je wist van daar ga je het altijd eerst horen en zien. En dan gaat het naar ons komen en dan gaan die bands ook bij ons kunnen spelen. En dan gaan wij ze ook op de festivals zien. En dat is wel een heel coole tijd geweest, omdat uiteraard, je had geen YouTube, je had geen internet, er was geen streaming. Het was de enige echte manier om bands voor het eerst te horen en te zien en om er iets over te weten te komen. En dat deden ze toen wel heel goed in die periode.
0: Belangrijke impact inderdaad geweest in die jaren. Stijn, dankjewel om erover te vertellen. Morgen in de Tijdloze gaat Dave Peter nog dieper in die 45 jaar MTV duiken. En daarvoor wil hij graag nog even jouw hulp ook inroepen.
3: Dag vriendinnen en vrienden van de radio. Morgen in de Tijdloze ochtend doen wij een special over de start van MTV in Amerika 45 jaar geleden. Heb jij een geweldig zotte herinnering aan die zender? Was je in Londen ooit bij een sessie bijvoorbeeld? Stond je in een urinoir ooit naast Ray Cooks, Paul King of Marcel van Tilt of misschien wel Vanessa Warwick van het geweldige Headbangers Ball? 120 Minutes, was dat jouw favoriete programma? Ik zeg maar wat, laat het nu weten in de app en misschien bel ik jou wel even op om daar gezellig een hele grote boom over op te zetten.
4: Studio

0: Amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt, of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Studio Brussel, live.
5: Het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
6: Life is music.

0: gaan ze morgen nog altijd op nummer 1 staan in de afrekening? Ik weet het niet. Jij beslist het door te kiezen voor jouw favorieten via het Studio Brussel kanaal op VRT Max. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: Maar voor je voor de afrekening gaat stemmen, misschien even dit doen. Want dit gaat heel erg leuk zijn zometeen. Jij kan draaien aan de festivalroulette. Zoals dat heel leuk zijn als je dat dus doet, denk ik. Dat is een leuke ervaring. Toch iedereen die het heeft gedaan, is nadien laaiend enthousiast over de ervaring van het draaien aan de festivalroulette. Als jij eraan draait, dan komt daar geweldige live muziek uit. En jij kan kiezen of welk live nummer liever we spelen op de radio. Jij hebt dat volledig in de hand. Dus als jij denkt, ik wil dat vandaag eens bepalen welke live muziek er op de radio komt, dan moet je gewoon sturen.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
1: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: De festivalzender.
3: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is

0: 100 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim. Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: Nog steeds al vol on thee.
3: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
2: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
4: Studio Brussel.

0: alle heel vlotjes richting dat weekend. Peggy Goo, It Goes Like Na Na Na. En het gaat denk ik nog vlotter gaan met goede live muziek. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: PJ uit Gent, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe is jouw vrijdag tot nu?
2: Redelijk warm en een beetje aan het schilderen.
0: Schilderen? Wat ben je precies aan het schilderen, als ik mag vragen?
2: Ik ben de camper aan het schilderen omdat wij die gaan verkopen, aangezien wij een tweede kindje verwachten.
0: Proficiat.
2: Dankjewel, dankjewel.
0: Ben je er blij mee?
2: Ja, zeker.
0: Okay. Ja, maar ik kan maar eens...
2: Dus we hebben nog even tijd.
0: Oké, dat is goed. Ik kan maar eens checken, hè, of je toch naar uitkijkt, naar het tweede kind dat eraan komt. Heb je dan iets van festivals op de planning deze zomer?
2: Dat zal een moeilijke worden.
0: Ja, ik vreesde het al een beetje inderdaad. Maar goed, we kunnen dat misschien een beetje oplossen met mooie live muziek die uit de festivalroulette komt. Als jij eraan draait zometeen, gaat daar een mooi live nummer uitkomen. Dat is optie 1. Als je die goed vindt, dan speel ik die meteen. Als je denkt, hoor ik niet zo graag, niet mijn ding, dan kan je nog een tweede keer draaien. Of zelfs een derde keer, maar je kan nooit terugkeren. Duidelijk?
2: Ja, dat is heel duidelijk.
0: Goed, die festivalroulette die begint zodra jij luid genoeg draaien maar roept.
2: Draaien maar.
0: Het was blijkbaar niet luid genoeg, PJ. Dus nog eens, misschien iets luider als je wil.
2: Draaien maar.
0: Voilà, is goed.

0: Queens of the Stone Age, Make It With You. Goeie optie, denk ik.
1: Ja, die zal het wel worden, ja.
0: Ja, je twijfelt niet om misschien nog de derde te proberen?
1: Nee, ik blijf bij mijn standpunt.
0: Oké, hey, ik kan je echt niet aan het twijfelen brengen. Het is goed, goede vader, denk ik. Zo, klagen en proberen, het werkt niet, het werkt niet. PJ blijft bij zijn idee. Queens of the Stone Age, geniet ervan en succes met het schilderen daar.
1: Ja, dankjewel. Studio Brussel.
2: De festivalzender.

0: Thank you so much. Again and again and again.
1: Wat een geniale band, toch? Queens of the Stone Age live met Make It With You. Zie, dat komt er dan uit die festivalroulette. Als je goed draait en slim kiest. Dit is de nieuwe muziek van Charlie XCX.

0: augustus in C-Mine in Genk. Met onder andere Jordi Greed, Dead Letter, Owl, My New Band Believe, Fenne Kuppus, Freako, The Hickey Underworld, Bleach 93 en Rosie Stewart. Tickets en info, ifs.be/festival. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Krevel. Laatste kans om van de solde te profiteren bij Krevel. Met kortingen tot wel -50% in de winkel en op krevel.be.
3: Krevel, leef beter.
4: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
5: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Love Tonight. Wat jij nu vanavond nodig hebt, daar ga ik me niet in moeien. Maar wat wel zeker is, is dat een vrijdagavond is en het weekend gaat beginnen. Life is music. En dat is alweer een mooi festivalweekend. Gisteren is Reggae Geel al gestart. Straks start in Damme ook Campo Solar. Mooi echt in de velden tussen de zonnebloemen. En vanavond trappen ze in Lokeren ook echt een prachtige tiendaagse af.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzetten.
1: Lokerse feesten.
0: Dat is 10 dagen aan een stuk de beste artiesten die daar passeren. En vanavond, echt waar, starten ze daar al met een hoogtepunt. Dat je denkt, het is al waanzin dat die artiest naar ons land komt. En dan zitten ze die gewoon echt op de allereerste avond. Om echt gewoon meteen met een knal te beginnen. Want niemand minder dan Diana Ross gaat daar spelen. Een absolute superster, hitmachine, icoon, die Diana Ross. Intussen al 82 levensjaren op haar teller. Jawel, 82 jaar en die komt nog naar Lokeren om daar op het podium te komen staan. Het is echt een zotte headliner voor die eerste dag van Lokerse feesten. En Jacot Brokke, trotse Lokenaar, als je dat zo zegt, Lokenaar? Geen idee. Ik ga erover stoppen. Jacot Brokke, die vindt dat ook crazy, die kan daar niet bij.
3: Je moet ook beseffen, dat is een parking, hè. Like, de andere 355 dagen van het jaar is dan een parking. Ja. En nu gaat daar Diana Ross op een verhoogske staan zingen voor heel Lokeren. Ik krijg dat niet in mijn kop.
0: Ja, maar goed, het gaat wel gebeuren vanavond. En als je gaat, besef dan dus gerust hoe uniek dat is dat je Diana Ross daar gaat zien. Jacot zelf, die ga je daar ook 10 dagen lang kunnen zien. Want net als de andere jaren is zij ambassadeur van het festival. En ze gaf bij vanmorgen bij Sam al een tip voor de beste ervaring op het festival.
3: Het podium ziet er weer schitterend uit. Ze hebben ook weer die tribunes die er sinds vorig jaar staan, die staan er ook weer. Dus mensen die er naartoe gaan, houden rekening mee dat je dus ook op de tribune kan staan voor een nog beter zicht. Dus het gaat van.
0: Als je alles goed wil aanschouwen, dan moet je dus inderdaad op die tribunes zijn. Vanavond voor het beste zicht voor Diana Ross op Lokerse feesten.
1: De mooiste tijd van het jaar?
4: Dat is de festivalzomer.
1: Studio Brussel.
4: De festivalzender.

blijf elke keer opnieuw energie krijgen van dit nummer. Generation en Young Lean. Een andere goeie, zeker om aan dat weekend te beginnen op een dag dat het is warm, niet altijd overal zon, maar toch gaat deze, denk ik, goed werken. En de vibe voor het weekend echt perfect gewoon lanceren. Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama.

Sweet Home Alabama. Het is bijna 5 uur, straks na 5. Vertel ik jou wat je volgende week weer kan scoren op Studio Brussel. Want ja, ook volgende week is dinsdag Ticket Tuesday. En ik kan je al beloven, er gaan mooie tickets zijn volgende week dinsdag. Je ontdekt straks voor welke festivals precies. En nu nog The Haunted Youth met Forget Me.

0: Oh ja, man.
1: Is dat hier, hè? Ik bedoel, ik kan dat allemaal volgen. Jij zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
0: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
1: Ik hoef deze echt niet te weten.
0: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè? Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
1: Ik kan echt niet volgen.
0: Of maar gezekjes voor de barbecue.
2: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
1: Doe eens naar rechts.
2: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
1: Oh, we hebben een match.
2: De dagelijkse kost-app.
3: Studio Brussel.
4: Het is 5 uur, goedenavond.
3: VRT Nieuws.
4: Armin de Buit.
5: Twee mannen moeten voor assize komen voor de moord op Heidi de Schepper. Heidi de Schepper verdween 16 jaar geleden. Haar man zei dat ze zelf vertrokken was, maar 2 jaar geleden startte het gerecht een onderzoek en bleek dat ze was vermoord. Haar lichaam is nooit teruggevonden. Haar partner krijgt daar nu een assiseproces voor, samen met de eigenlijke moordenaar. Die man heeft al een gevangenisstraf uitgezeten voor een andere moord, maar moet nu dus opnieuw voor assize komen, zegt zijn advocaat.
6: Het is natuurlijk op dat punt een heel eigenaardige procedure. Deze feiten zijn van 6 maanden voor de vorige feiten. Intussen heeft die man heel strafuitvoering doorlopen, heeft die man zich volledig terug gereïntegreerd, heeft hij ook volledige bekentenissen afgelegd. Dus ja, dat is natuurlijk een bijzonder iets en het zal een volksjury zijn die daar zal moeten overoordelen.
5: Vanaf 11 uur vanavond is er een samenscholingsverbod in de Heivaartwijk in Molenbeek in Brussel. De voorbije dagen waren daar verschillende schietincidenten en werd er ook een brandbom gegooid. Waarschijnlijk zijn de incidenten afrekeningen in het drugsmilieu. Daarom wordt de bijeenkomsten van meer dan 3 mensen op straat er nu verboden tussen 11 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends. Het gemeentebestuur hoopt op die manier de veiligheid in Molenbeek te verbeteren. En de boetes voor sluikstorten in Brussel worden dubbel zo hoog. En dat vanaf morgen. Het is voor de stad Brussel erg duur om al het vuilnis op straat op te ruimen. Vorig jaar kostte het €600.000 om al het afval weg te halen. Inwoner Nancy merkt dat er te veel op straat blijft liggen.
7: Vanaf dat iets opgehaald is, wordt er weer al opnieuw gestort. En dat zijn echt heel grote spullen. Dat zijn zetels, meubels, kapotte spiegels die daar liggen. Gewoon rap van alles willen kwijtgeraken en geen vragen stellen en dat is alles. En de overtuiging van ja, iemand anders zal dat wel opruimen. Dat hoor ik ook bij de mensen. Ik heb dat al als antwoord gekregen ook.
5: Wie toch grof vuil achterlaat zal €1000 boete moeten betalen per kubieke meter. En voor bouwafval of gevaarlijk afval is het zelfs €2000. Er zijn nu al meer dan 37.000 migranten teruggekeerd naar Marokko vanuit Ceuta. Ceuta is een stad aan de Marokkaanse kust, maar is eigenlijk een deel van Spanje. De voorbije 24 uur kwamen daar tienduizenden migranten toe vanuit Marokko. Maar meer dan de helft zou nu dus alweer teruggegaan zijn. Tientallen migranten zijn ook verdronken. De Spaanse premier Sanchez zegt dat de toestromer is gekomen omdat mensensmokkelaars migranten misleid hebben over hun rechten in Spanje. Maar er is meer aan de hand, zegt correspondent Sven Tuytens.
8: Marokko weet dat illegale migratie heel hoog bovenop de agenda staat. Niet alleen in Spanje, maar in de rest van Europa. Dus door een crisis te laten begaan, kunnen zij dus heel sterk naar de onderhandelingstafel gaan. De vraag van Spanje is nu, neem al die mensen snel terug. Wel, Marokko kan dat doen, maar ze gaan zeggen van misschien moeten we dan eens gaan praten over financiële tegemoetkomingen.
5: En dan nog het weer. Vanavond nog bewolkt en 16 graden met kans op een bui. Morgen zon en wolken met 28 graden.
4: Op de E40 van Brussel naar de kust, 20 minuten filegolven tussen Wetteren en Drongen. Op de Antwerpse ring richting Gent, 20 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland, een kwartier tussen Linkeroever en Borgerhout. Naar Antwerpen op de E313 in Herentals-West, traag door een ongeval. Op de buitenring rond Brussel, een kwartier filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op de E42 van Luik naar Bergen, 3 kwartier bij Namen. Daar zijn door een ongeval 2 rijstroken dicht.
3: Studio Brussel.
2: Bert van Steenbergen.
4: Er wordt ook vandaag gekoerst in de Ronde van Denemarken. Ik hou het daar voor jou in de gaten en ik geef jou natuurlijk goede muziek. Dit is Sam Fender.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Fender kan morgen een waanzinnig record breken samen met Olivia Dean. Die hebben dat prachtige nummer Rain Me In. Je hoort dat al regelmatig is op Studio Brussel, want dat is zo'n fenomenaal goed nummer. Ze staan met dat nummer al 18 weken op rij op nummer 1 in de UK charts. En als ze morgen nog eens bovenaan staan en dan dus voor de 19e keer op nummer 1 staan, dan verbreken ze het huidige record. En dat record, dat is van 1953. Which is absurd. Meer dan 70 jaar later wordt dat dan mogelijk verbroken door Sam Fender en Olivia Dean. Het gaat dit weekend duidelijk worden of ze dat doen of niet. Ik krijg een belangrijke vraag in de app van Sophie uit Antwerpen. Sophie die stuurt Alcatraz? Vraagteken, met dan zo wat huilende smileys erbij. Ja, Sophie vraagt of we volgende week dinsdag tickets voor Alcatraz gaan weggeven. Want ik zei dat ik ging vertellen wat er volgende week bij Ticket Tuesday te winnen valt. Sophie, het is het moment dat ik het ga vertellen.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel
1: en win jouw ticket voor de beste festivals.
0: Elke dinsdag is Ticket Tuesday, ook in de festivalzomer. Dus volgende week dinsdag is het weer van dat. Dan geven we een hele dag lang tickets weg. En deze keer weer mooie festivals in de aanbieding. Weekend Dance, Crossroads Festival en Alcatraz Open Air. Hey.

0: Channel Zero, Felix the House Cat, Malgrab, Marlon Hofstad. Allemaal artiesten die naar die verschillende festivals komen. En Channel Zero, ja, die staan op 6 augustus op Alcatraz Open Air. En dat gaat hun laatste grote show in openlucht zijn. Want de band is bezig aan een afscheidstournee. Dus als je bij die afscheidsshow in openlucht wil zijn op Alcatraz Open Air, dan moet je dinsdag luisteren naar Studio Brussel en je kans wagen.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister,
1: speel mee en win jouw tickets voor de beste festivals.
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
3: Help, strangers bearing down on me. Help, no one else can cry for me. Help, what is going wrong?

deze zit in de nieuwe Spider-Man film. Dus dat nummer gaat misschien wel meer terug opduiken opnieuw overal. Play by Pala en Loser. Het is 16:45 op een vrijdag. Dat wil zeggen dat er al wat geknald mag worden. Knald mag worden richting dat weekend. I knew it from the start. Met John Summit en

0: Lotto is op zoek naar tenen.
1: Tenen?
0: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
1: Oh.
0: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
1: Gowin, voelt aan mijn cliënten.
2: Sessivo.
0: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
3: Begin jouw grote projecten bij Prikkelplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Prikkelplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel. Deze week kom je bij Spar voor...
4: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
3: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: Perisco.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Gisteren vierden we nog de 25e verjaardag van de Strokes in de iconische debuutplaat Is This It. Maar nu, 25 jaar later, maken ze nog altijd steengoeie muziek. Dat kan je deze week horen, want onze hotshot is een van hun nieuwe nummers, Lonely in the Future.
1: De beste

zit een splinter in mijn duim en kan een blijne uit mijn hiel. Kun je dan een pilletje voor schrijven alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen.

0: sommige renners in de Ronde van Denemarken zeggen misschien op dit moment wel wat ai. Want het is er echt zwaar aan het regenen, aan het gieten. Nog 18 kilometer te gaan in deze rit.
1: Zet verzekers nog een steentje in mijn schoen. Haha.
0: Ik hou je op de hoogte en ik heb nog een tip voor je. Life is music. Vanavond om 10 uur moet je misschien toch even je radio terug aanzetten. Of je kan op je tv, waar dan ook. Studio Brussel luisteren om 10 uur vanavond, bedoel ik vooral. Want dan hoor je de Britse DJ Jonas Blue. Die komt een guestmix doen in Ons Summer Anthems. Je hoort deze zomer elke vrijdag en zaterdagavond de beste zomerse dance in Ons Summer Anthems. Die Jonas Blue, misschien kan je die nog kennen van deze remix. Ja, remix, cover, andere versie van Fast Car van Tracy Chapman. Dat was in 2015 voor hem echt de doorbraak. Mega hit en dat nummer heeft hem veel opgebracht. En is nu ook een grote naam met ook echt een dikke hit deze zomer. Die dan wellicht toch wel in zijn guestmix zal zitten. We gaan samen ontdekken vanavond om 10 uur in Ons Summer Anthems. Die guestmix van Jonas Blue. Dit is Edge of Desire.

0: to the Hills, maar they run richting het weekend. En vooral run to ons terras. Het is iets voor 6 op een vrijdagavond. Het zou wel zijn dat we het Studio Brussel terras gaan openen. Dus bij deze, het is geopend. Wees welkom. En vooral wees welkom in de app van Studio Brussel om jouw bestelling door te sturen. Jouw bestelling, dat is aan de ene kant wat jij graag wil drinken op het terras. En dan vooral de plaat die jij wil horen. Want dat is belangrijk op ons terras, is de goede playlist. En jij bepaalt die mee. Dus laat jouw bestelling maar even weten in de app van Studio Brussel. En dan kan ik daar zo meteen voor zorgen.
1: Wat is jouw bestelling op het Studio Brussel terras? Stuur je drankje en verzoekplaat door in de app van Studio Brussel.
2: Life is music. Nog steeds à volonté.
3: This is a mozzarella van Lunch Garden.
2: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
4: Kidnet stelt voor het gloednieuwe Like Me assortiment. Start het schooljaar met de coolste schoolspullen.
5: Wow.
4: Pennenzakken, mappen, schriften, brooddozen en nog veel meer.
5: Oh my god, zo mooi.
4: Haal jij ook alle coole nieuwe Like Me spullen in huis?
5: Like Me.
4: Nu overal verkrijgbaar.
6: Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
7: Hoe dat?
6: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
7: Oh, cool.
6: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: Als jij wilt dansen, dan mag je dat absoluut doen. Alles kan hier op het terras. Goedenavond, Monisha uit Lummen.
1: Hey, Bert.
0: Welkom op het Studio Brussel terras. Ben je klaar om aan het weekend te beginnen?
1: Heel zeker, mijn congé is juist begonnen.
0: Perfect. Hoe lang duurt de congé?
1: 2 weken. Maar die is gisteren eigenlijk al dankzij Studio Brussel een beetje begonnen, vooral voor mijn vriend. Ik moest vandaag nog 1 dag werken, maar wij zijn gisteren dankzij jullie al in naar Regegeel kunnen gaan.
0: Heerlijk. En aan je stem te horen, was dat al plezant gisteravond?
1: Ja, nee, ik heb het heel deftig gehouden. Ik moest vandaag werken, dus ik ben braaf om 9:30 vertrokken naar huis.
0: Nee, maar ik bedoel de positiviteit in je stem. Ja, ik bedoelde niet dat je stem weg is.
1: Nee. Dat gaat zondagmorgen zijn.
0: Ja, dat is goed. Ja. Dat maakt ook straks.
1: Want dan is het een jarig, dus dan kunnen we dan nog net vieren op de camping. Ja.
0: Maar ook nog. Oké, wens hem een gelukkige verjaardag van Gans Studio Brussel, dat sowieso. En wat is jouw bestelling alsjeblieft?
1: Lupulus Organicus. Ik weet niet of je dat kent.
0: Nee, vertel eens.
1: Nee, dat is een amberbiertje uit de Ardennen. Okay. Gisting op de fles, dus dat is super lekker.
0: Ja, ik ga het in huis moeten halen voor de volgende keer, denk ik dan. Sorry.
1: Ja, als je dat niet hebt, mocht je me een kermeliet geven. Dat gaat je wel hebben, hè?
0: Ja, dat moet wel lukken. Dat is in orde. En welke plaat mag daarbij?
1: Ja, heel graag, omdat hem dan zondag jarig is en hij zit nu op een camping ook te luisteren naar dit. Down Under van Man at Work, want dat is ons liefste.
0: Top nummer voor op zo'n vrijdag nu op het terras. Zeg maar, wat ging je nog zeggen?
1: Nee, en dat past ook bij dit weer, hè. De zon. Dan heb je toch al zin om te dansen. Als je die in tune hoort, dan zit je toch al vertrokken, hè?
0: Absoluut, Monisha. Dank je wel en geniet ervan dit weekend.
2: Wat is jouw bestelling op het Studio Brussel terras? Stuur je drankje en verzoekplaat door in de app van Studio Brussel. Life is music.

0: Man at Work Down Under. Het is nog 6 kilometer in die rit in de Ronde van Denemarken. Misschien gaan we het nog net mee hebben op het terras. Al is dan te hopen dat niet zoals gisteren zo niptes aan de aankomst en ik dan moet zeggen, ah, die heeft gewonnen. En dan 20 minuten later beslissen ze, ah nee, het was toch Wout van Aert. We zullen zien zo meteen. Live is in het Hoogstraten. Goedenavond.
1: Goedenavond, dankjewel.
0: Welkom erbij. Wat voor vrijdagavond heb jij voor de boeg?
1: Ik heb terug een avond gehad, maar ik ben net aan het afsluiten op werk en aan buiten lopen om aan mijn weekend te starten.
0: Ja, en wat voor weekend wordt dat? Wat zijn de plannen voor straks?
1: Vanavond sowieso mama taxi. Aha. En morgen ook zelf iets drinken.
0: Oké, okay, mama taxi. Wat zijn de plannen precies dan? Van de Kroost.
1: De puberdochter die gaat uit en mama mag rijden.
0: Oké, okay. En vindt mama dat oké of vindt mama dat vervelend?
1: Ik vind liever dat dan dat ze met iemand meerijden die gedronken heeft, denk ik dan.
0: Goed idee. Welke afspraken zijn er gemaakt met de dochter?
1: Nog geen.
0: Ah, oké. Okay. En ook nog geen uur, of?
1: Jawel, ze mag 3 dagen weg gaan, dus tot 1 uur vanavond is wel goed, denk ik.
0: Oké, is goed. Ik dacht, geen enkele regel. Ik dacht, oh, amai, dat is de moeite.
1: Nee, het is nog maar 15. Er zijn nog wel regels.
0: Oké, is goed. Ine, wat is jouw bestelling voor het terras, alsjeblieft?
1: Oh, is alcoholvrij dan?
0: Ja, goed idee, inderdaad. En welke plaat mag erbij?
1: Rage Against the Machine. Killing in the Name.
0: Ja, kunnen we zeker doen. Ine, geniet ervan en succes vanavond.
1: Super, dankjewel. Fijne avond.

Het is bijna 6 uur. Het terras gaat bijna dicht. Helaas, ik heb plaats voor nog 1 bestelling. Die van Annelies uit Brugge. Die wil heel graag Fanta. En Bad Guy van Billie Eilish.

0: Je hebt vakanties zonder Kidnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Kidnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Kidnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Knaldi. Nu bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
9: Hey, zin in een nieuwe keuken?
10: 3 nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop onze solde. Ga eerst naar Grando.
11: Krevel.
12: Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solde met kortingen tot wel min 50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
13: Krevel. Leef beter.
14: Dit is Studio Brussel.
15: Studio Brussel.
16: 6 uur, goedenavond.
17: VRT Nieuws.
16: Met Armin de Maat.
18: Twee mannen moeten voor assize komen voor de moord op Heidi de Schepper. Heidi de Schepper verdween 16 jaar geleden. Haar man zei dat ze zelf vertrokken was, maar 2 jaar geleden startte het gerecht een onderzoek en bleek dat ze was vermoord. Haar partner en een tweede man krijgen daar nu een assiseproces voor, ook al is het lichaam van de Schepper nooit teruggevonden. Een derde verdachte hoeft niet voor assise te komen. Voor hem zijn de feiten verjaard, omdat hij alleen achteraf heeft geholpen om het lichaam te verbergen. Dat zegt zijn advocaat.
19: Het zijn feiten die nadien dan hebben plaatsgevonden. Ik denk dat eigenlijk op basis van het dossier het vrij snel duidelijk was dat mijn cliënt niet bij de moord op zich betrokken is. En dat hij pas naderhand eigenlijk hulp heeft verleend bij het verbergen van het lichaam.
18: De 3 tieners die in Nederland zijn opgepakt omdat ze verdacht worden van terrorisme blijven aangehouden. De 3 zijn 16, 17 en 19 jaar en werden eerder deze week opgepakt. Volgens het parket in Nederland zijn 2 van hen al eens veroordeeld voor terrorisme. En ook een derde jongen was al bekend bij het gerecht en de politie ook voor terrorisme. Bij de huiszoeking zijn trouwens geen wapens gevonden en er was ook volgens het parket nog geen concreet doelwit of moment om een aanslag te plegen. Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij nog niet beslist heeft of Oekraïne zelf Patriot luchtafweerraketten mag produceren. Om zo minder afhankelijk te zijn van Amerika. Nochtans, Trump had aan de krant The Financial Times gezegd dat ze de mogelijkheden bekijken en ook Oekraïns president Zelensky had na zijn ontmoeting met Trump begin deze week gezegd dat er een akkoord was. Er zijn nu al meer dan 37.000 migranten teruggekeerd naar Marokko vanuit Ceuta. Ceuta is een stad aan de Marokkaanse kust, maar is eigenlijk een deel van Spanje. De voorbije 24 uur kwamen daar tienduizenden migranten toe vanuit Marokko. Tientallen migranten zijn ook verdronken. De Spaanse premier Sanchez zegt dat de toestromer is gekomen omdat mensensmokkelaars migranten misleid hebben over hun rechten. Maar er is meer aan de hand, vertelt correspondent Sven Tuytens.
20: Marokko weet dat illegale migratie heel hoog bovenop de agenda staat. Dus door een crisis te laten begaan, kunnen zij dus heel sterk naar de onderhandelingstafel gaan. De vraag van Spanje is nu, neem al die mensen snel terug. Wel, Marokko kan dat doen, maar ze gaan zeggen van, misschien moeten we dan eens gaan praten over financiële tegemoetkomingen. En als je niet akkoord zijn, dan gaan we het eens hebben over Ceuta en Melilla. Die noemt Marokko 2 bezette Marokkaanse steden.
18: En dan nog sport, want in de Ronde van Denemarken heeft Wout van Aert voor de 3e dag op rij gewonnen. In de regio was hij de snelste van een kleine groep. De Tsjech Kubis werd 2e. Van Aert blijft ook leider. Vanavond nog bewolkt en 16 graden met kans op een bui. Morgen zon en wolken met 28 graden.
21: De festivalzender.
22: Thaïs van Beurum.
16: Het is officieel weekend, of toch bijna weekend. En de festivalweiden zijn lokeren geel en dammen zijn geopend. En daar gaan we het over hebben.
21: Je luistert naar Studio Brussel.
23: Life is music.

0: Pathfinder van de vrijdag van Pukkelpop. En daar kijken jullie dik naar uit, dat is duidelijk.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Je beleeft de festivals
2: bij Studio Brussel.
0: Een nieuwe festivalzender op deze prachtige vrijdagavond, want er is een nieuw festivalweekend aangebroken ook. Gisteren kon je al naar Reggae Geel. En sinds deze namiddag kan je ook naar Damme bij Brugge voor Campus Solar. Lenny heeft daar al gespeeld en Ize passeert daar ook zo meteen. Net als Young Yellow, Daan en Channel Zero. Maar ook in Lokeren is de aftrap van die 10-daagse gegeven. Tot volgende week zondag kan je daar elke dag naar nieuwe headliners op de mainstage. En ook naar Club Studio Brussel. En in die Club Studio Brussel daar staan onder andere onze Sea en ook Cassius vanavond. En ook Bibi Sek. En zij is over the moon. Want het is voor haar de gig of the summer. Want ze staat op hetzelfde affiche als Diana Ross natuurlijk vanavond.
3: Diana Ross is gewoon een levende legende. Het was voor mij de eerste aanraking met discomuziek. Upside Down was een singeltje dat wij thuis hadden. Dat ik obsessief luisterde. I'm Coming Out ook. Die drumsolo in het begin heb ik jaren op geoefend om van buiten te kennen. En ook gewoon haar stage presence, haar haar, de outfit, de muziek.
0: Met jouw grote idolen op eenzelfde affiche. Dat is het geval bij Bibi Sek met Diana Ross dus. En Diana Ross kan je op zijn minst een icoon noemen. Ze is 82 jaar op dit moment. Ze begon haar carrière bij de Supremes natuurlijk. Daarna ging ze solo. Je kent haar van haar gigahits Upside Down, Endless Love, The Boss en I'm Coming Out. En Upside Down werd ook terug mega populair de laatste jaren na een passage in het vijfde seizoen van Stranger Things. Dat is dat Stranger Things effect, zoals bij Kate Bush met Running Up That Hill. Haar nummer, I'm Coming Out, is ook een queer anthem geworden. Dus op die Pride in Amsterdam en volgende week in Antwerpen op die Pride. Daar ga je Madonna ook kunnen zien. Heel gek. Maar je gaat het daar zeker horen, het nummer I'm Coming Out van Diana Ross. Maar Diana Ross is eigenlijk op dit moment vooral gewoon een oma voor 8 kleinkinderen die ze haar grote oogappels noemt. Hoe zalig als jouw oma het absolute icoon Diana Ross is. En die vanavond gewoon op een gigantisch podium staat, daar in Lokeren. Diana Ross en I'm Coming Out. Als je er naartoe gaat vanavond, laat het even weten in de Studio Brussel-app. En alleszins heel veel plezier. Dat wordt niet normaal. Goedenavond.
2: Studio.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.

0: Amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Studio Brussel, live.
5: Go fuck yourself, het zijn de woorden van Fat Dog, niet van mij. Op 2 oktober krijgen we meer van dit, want dan is een album uit. Sophie stuurt dat ze onderweg is naar Queen Diana Ross. Veel plezier daar vanavond, Sophie. Dat wordt niet normaal. Met dat icoon op het podium, ongelooflijk. Het is vrijdagavond, dus het mag al eens wat meer nostalgisch zijn vanavond. Drum and bass, van Jason Statham bijvoorbeeld. Ze stonden dit jaar voor het eerst op Tomorrowland in weekend 1. En in weekend 2 hadden ze meteen hun mainstage debuut. Ja, ongelooflijk verdiend natuurlijk, want wat een legend zijn dat. Dit zijn ze met Plan B en die end credits. Een hele goede avond.

0: klassieker op de barbecue. Dat kan tellen.
1: En onze pa is een Marcelleke. Dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.

0: Lenny stond nog maar in die arena van Campo Solar zo net.
1: Studio Brussel, de festivalzender. Je beleeft de festivals bij Studio Brussel.
0: Veel Pukkelpopnieuws deze week. Eerst was er dat nieuws van de Pukkelblok, want op woensdag 19 augustus, de dag voor het daar in Kiewit allemaal begint, wordt die clubtent van Pukkelpop omgebouwd tot een bloktent voor studenten met tweede zit. Die kunnen dan die sfeer al voor de andere festivalgangers opsnuiven. En ze verwennen de studenten ook met backstage rondleidingen, optredens als pauze en frietjes. En dat is ondertussen al helemaal volzet. Logisch natuurlijk. En dan was er ook dat nieuws over lol op Pukkelpop. Altijd extreem veel lol uiteraard. Maar dit jaar nog meer, want comedy maakt een comeback op Pukkelpop. Op vrijdag 21 augustus kan je in de Marquee genieten van een uurtje comedy met de Captain Comedy's All-Stars. Dat zijn Jens de Donker, Amélie Albrecht, Bart Kanaerts, Henk Rijkaard en Xander de Rijke. Die komen jou daar aan het lachen brengen. En onze lieve Sam de Bruin, die doet je erna een dansje placeren met een DJ-set. Het Pukkelpopelen kan nu echt wel beginnen, hè, toch?
1: De festivalzender!
2: Studio Brussel.
0: Heel blij dat we Florence dit jaar ook terugzien, natuurlijk. Dit is Florence and the Machine. En Hunger...

Wonder Horse and the Rope. En als je de radio net even wat luider gezet hebt, dan moet je naar de Marquee van Pukkelpop. Want daar staat Wonder Horse op zaterdag 22 augustus. Nu de nieuwe van de twee Zweedse popqueens. Het is te zeggen, het is het nummer van Robin. Talk to Me, waar je nu Zara Larsson ook op kan horen. Dit is Talk to Me, Zara. Zondag op Pukkelpop, die Zara Larsson.

0: Free Your Mind van Prospa en Clooney. Een van de 10 meest gedraaide nummers op Tomorrowland dit jaar. Straks ga ik het hebben over Voodoo Village met niemand minder dan Helena Lauwaert. Zij geeft jou 3 tips van op die line-up na dit.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
2: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
4: Manutan, Manutan.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Manutan, Manutan.
3: Bestel op manutan.be.
5: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
6: 25% op barbecue-worst. Schaalt, zet jij de barbecue al aan?
5: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
7: Een Dovi keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
8: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
9: Dovi keuken.
7: Wij maken uw keuken in België.

0: Burning Down the House van Talking Heads. Steffi stuurt. Nog altijd zo hard aan het nagenieten van die show van die geniale David Byrne op Werchter. Dat was inderdaad een For the Books. En For the Village, dat wordt ook een dik feest.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Thaïs van Beurum.
0: Halverwege de zomervakantie, maar het festivalseizoen reikt veel verder dan dat natuurlijk. Op 11, 12 en 13 september kan je naar Voodoo Village aan het kasteel van Humbeek in Grimbergen. En op die zaterdag van het festival op 12 september vind je daar ook Helena Lauwaert. Dag Helena.
3: Hallo.
0: Goedenavond. Je hebt er al een mega drukke zomer op zitten, toch?
3: Ja, het is echt niet normaal geweest. De drukteperiode is nu wel een beetje voorbij, gelukkig.
0: Ja, hoe voelt het om zoveel grote shows te mogen spelen?
3: Ja, wel echt mega nice. Hè. Dit is echt, ja, dit is mijn droomleven.
0: Ja, en je bent het gewoon aan het leven. Fantastisch. Vanavond wordt ook een hele coole, want je speelt straks onder het Atomium in Brussel. Vertel.
3: Ja, ik moet ben uitgenodigd geweest door Tiesto, wat heel gek is om te zeggen. En ja, ik mag gewoon voor het Atomium draaien. Ik herinner nog dat ik toen ik net begon uit te gaan, ben gaan kijken naar Amelie Lens en dat ik dat echt insane vond. Dus nu mag ik daar gewoon zelf staan.
0: Kijk eens aan.
3: Dat is heel gek.
0: Ja, de Hangar Open Air is dat met Tiesto. Daar is Helena Lauwaert gewoon uitgenodigd door de one and only Tiesto. Dat is ongelooflijk. Een groot icoon. Maar in september draai je ook op Voodoo Village. En je hebt drie tips mee van op die line-up. Eerst en vooral tip je de set van Mi Amor, Antwerpse DJ. Waarom kijk je uit naar haar set?
3: Ja, zij staat eigenlijk op mijn eigen stage ook. Want ik doe een Helena invite daar. En ja, we kennen elkaar al even. We supporten elkaar al lang. En ik vind haar gewoon een heel goede selector. Ze draait vooral hardgroove en UKG. En zij komt altijd met platen af. Dat je denkt van, allee, van waar is dat nu weer gehaald? Dus ja, dit is echt heel gek.
0: Mi Amor staat dus op zaterdag 12 september op Voodoo Village. En als tweede tipje Thelma. Waarom moeten we haar checken?
3: Ja, Thelma en ik kennen elkaar ook al even. We zijn absoluut op dezelfde pace wat groeit. En zij heeft nu de laatste jaren echt heel hard haar eigen sound gevonden. Dus tussen housey en groovy, het is echt heel uniek. Niemand anders draait zo gelijk haar. En ze is ook een heel goede producer. Dus ja, zeker gaan kijken.
0: Thelma kan je dus ook zien op de zaterdag van Voodoo Village. En dan is er ook nog deze. Je hoort Otta en zij speelt back-to-back met Claudie daar op Voodoo Village. Wat verwacht je van die set?
3: Ja, normaal is ze niet zot hard mijn ding, dat ze veel harder is. Maar zij twee zijn echt ja, ook wel zieke selectors. En Otta komt uit mijn album. Ook heel unieke sound, zo de Brazilian funk-achtig samen met zo hard trance. Heel nice en ja.

0: heel nice.
1: Dat zal zeker heel nice zijn. Mi amor, Thelma en Claudie, back-to-back met Otta. Dat zijn dus de drie tips van Helena Lauwaert voor Voodoo Village. En uiteraard moet je haar set ook gaan checken daar in Grimbergen op zaterdag 12 september. Merci voor de drie tips, Helena. We gaan Otta draaien.
0: Top.
1: Veel plezier met Tiesto daar, hè, onder het Atomium.
0: Ja, dank u wel.
1: Bye-bye.
2: Festivalzender.
1: Dit is die Otta met Pulso. Op zondag 14 september kan je ze dus zien op Voodoo Village, back-to-back met Claudie.

een van de aanraders van Helena Lauwaert die je absoluut moet checken op Voodoo Village. Nu krijg je nog Dijon van mij voor het VRT-nieuws van 7 uur. Ik sta daar in de marquee van Pukkelpop op de eerste rij bij zijn show. Want wat een artiest. Dit is Yamaha van Dijon.

0: In Antwerpen of Amalfi? Blankenbergen of Bordeaux? Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
1: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
2: Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Vertel, wie zit er in je team?
2: Nee, dat zeg ik niet.
1: Nee?
2: Het is zot, iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
1: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
2: Wat, jij gelooft mij niet, hè?
3: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu-verhalen grijp je aan. Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Hey, zin in een nieuwe keuken?
6: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando. Grando. De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
7: Wow, de grootste schommel van de wereld.
8: En een avonturenparcours.
6: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
9: Bellewaerde!
6: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
10: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we
11: promo koken.
12: Ik heb zin in iets zomers.
10: Gazpacho met meloen, want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
12: Gazpacho met meloen, doen!
10: Koken en besparen doe je met de Superplusdienst van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Dit is Studio Brussel.
14: Studio Brussel.
15: 7 uur, een goede avond.
16: VRT Nieuws.
15: Met Armin de Meid.
17: Je zal makkelijker bij het leger kunnen gaan. Defensie versoepelt vanaf 1 september de medische voorwaarden om militair te worden. 10 tot 20% van de kandidaten die nu worden afgekeurd zullen op die manier toch aan een legeropleiding mogen beginnen. En dat dankzij de vooruitgang in de wetenschap, vertelt generaal Anne van Rompuy.
18: Bijvoorbeeld het gehoor en enkele afwijkingen van de wervelkolom, waarvan we eigenlijk wel weten van oké, door de verbetering in gehoorsprotectie stelt zich dat toch niet meer als zo'n probleem. En ook die wervelkolomafwijkingen, daar weten we nu dat dat ook niet zo'n groot impact heeft op lange termijn.
17: Op het strand van Oostende is vandaag een tuimelaar aangespoeld. Dat is een dolfijnensoort. De dolfijn werd door de redders en agenten eerst weer de zee ingeduwd, maar enkele uren later spoelde het dier opnieuw aan. Omdat de dolfijn te verzwakt was, hebben we hem laten inslapen, vertelt maritiem bioloog Jan Haalters.
19: We hebben op het strand gemerkt dat het een zeer mager dier was, ook een zeer oud dier met tal van littekens en dat wijst op een hoge leeftijd. En omdat het eigenlijk niet echt reactief meer was, het sloeg niet meer met de staart en zo, hebben we beslist om een dierenarts erbij te halen om het dier te laten inslapen.
17: De 3 tieners die in Nederland zijn opgepakt omdat ze verdacht worden van terrorisme blijven aangehouden. De 3 zijn 16, 17 en 19 jaar en werden eerder deze week opgepakt. Volgens het parket in Nederland zijn twee van hen al eens veroordeeld voor terrorisme en ook de 3e jongen was al bekend bij het gerecht en de politie ook voor terrorisme. Bij de huiszoeking zijn trouwens geen wapens gevonden en er was volgens het parket nog geen concreet doelwit of moment om een aanslag te plegen. En dan nog sport, want in de Ronde van Denemarken heeft Wout van Aert voor de 3e dag op rij gewonnen. In de regen was hij de snelste van een kleine groep en dat had hij zelf niet verwacht.
20: Rondes daarvoor voelde ik me niet super goed, dus we hadden eigenlijk afgesproken dat Christophe vooral voor de rit zou gaan. En ik ging proberen om de klassementsman in de gaten te houden. Dus ik wou Christophe lanceren, maar bovenop die klim denk ik dat enkel Kubis nog in de buurt zat. En dan moest ik er zelf voor gaan, dus was op die manier onverwacht.
17: De Tsjech Kubis werd 2e, Van Aert blijft ook leider in het algemene klassement. Het weer vanavond nog bewolkt en 16 graden met kans op een bui. Morgen zon en wolken met 28 graden.
21: Studio Brussel.
22: De festivalzender.
21: Thaïs van Beurum.
15: Op een vrijdagavond heb je een extra goede playlist nodig. En daar kan ik gelukkig keihard mee helpen. Want ik draai enkel muziek van op onze festivals.
21: Je luistert.
11: luistert naar Studio Brussel.
14: Life is music.

0: van Violet Grohl en te zien en te horen op Pukkelpop in augustus.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Je beleeft de festivals
2: bij Studio Brussel.
0: Superleuk dat je hier bent. Zoals altijd tussen 6 en 9 kan je hier terecht voor alles over onze festivals. Je bent misschien wel onderweg naar de Lokerse Feesten, Reggae Geel of Campo Solar. Zoals Karel uit Damme, hij stuurt de foto in onze app. Het is een selfie met het hoofdpodium van Campo Solar op. Het is niet ver natuurlijk voor jou, Karel. Hij staat in het zonnetje tussen de velden met Ize op het podium. En hij zegt, ons Campo Solar weekend is goed begonnen. Dat ziet er zalig uit, Karel. Dat kan ik je zeggen. We zien elkaar morgen daar in Damme. Tussen de mooie velden en met zonnebloemen, maïs en lavendel. Dat heb je daar allemaal. Een festivalparadijsje is het eigenlijk. En morgen kan je daar Waste, Kaat van Stralen en het Zesde Metaal nog zien. En zondag is er die unieke show van Arsenal. En vanavond is er nog Young Yellow, Spinvis, Daan, Channel Zero. En met die afscheidstour, niet onbelangrijk, en DJ Chibi Ichiko. Dikke line-up dus. Wat zijn jouw plannen nog vanavond? Laat het mij ook even weten in de app. We houden elkaar gezelschap onderweg of thuis. Weekend of geen weekend. En ik mag Spinvis draaien nu. Met Kom Terug.
1: De festivalzender. Studio Brussel.

0: Vanavond Cassius in de Clubstudio Brussel op de Lokerse Feesten. Christophe stuurt een foto van zijn combibandje van de Lokerse Feesten in de app. Hij stuurt: we beginnen eraan. En Emma zegt: onderweg naar de Lokerse Feesten om Craig David te zien. Ik ben de grootste fan. Groetjes aan Miss Diana Ross en Craig David daar allebei.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Onze hotshot betekent nieuwe muziekalarm. En dat is deze week eentje van The Strokes. Van op die plaat, die nieuwe plaat, Reality Awaits. Gisteren was die debuutplaat Is This It van The Strokes 25 jaar oud. Maar nu hebben we dus nieuwe muziek gekregen van hem. Een nieuwe plaat zelfs. En onze hotshot is Lonely in the Future van op die plaat van The Strokes.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.

0: 1 plus 1 gratis op verse zalm.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
0: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
1: Sparkle Ride Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openings...

0: Amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Studio Brussel, live.

0: in love. En het is nog waar ook. Zin in dat weekend.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel.
1: En win jouw ticket voor de beste festivals.
0: Van Friday gaan we toch al even naar Tuesday. Ticket Tuesday. En dat is dinsdag weer een groot feest. En vooral voor ieder wat wils. Want we mogen jou misschien wel gelukkig maken met tickets voor Weekend Dance in Zeebrugge of Crossroads in Brussel. Dat festival onder het viaduct van Anderlecht van Fuse. En we hebben ook nog een paar van die heel gegeerde ticketjes voor Alcatraz Open Air in Kortrijk. Daar maken we jou dus graag, liever gelukkig mee. Dinsdag, hier op Studio Brussel. En Marlon Hofstad, die kan je ook zien op Weekend Dance. Dit is Makina Time.

in de Botaniek op 10 november. Adult DVD. Met die cowboy on aisle 3. Ooit komt er een dag dat je Bazaar, Sef en Faisal alle drie kan zien op hetzelfde festival. En die dag is er sneller dan je denkt. Op Pukkelpop in augustus kan je ze alle drie zien. Benieuwd of ze ook op elkaars podium gaan staan voor deze

0: komt er een dag dat je naar Reggae Geel kan.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Thaïs van Beurum.
0: En die dag is vandaag. En eigenlijk is Reggae Geel al sinds gisteren bezig. Tot morgen kan je daar naartoe voor 3 dagen. Vol met de beste sfeer en de beste muziek. Want gisteren kon je daar Shy FX en Anthony B zien. En Amélie is voor de eerste keer op Reggae Geel. En dat bevalt haar enorm.
3: Hallo, met Amélie hier. Ik ben dit weekend voor de eerste keer op Reggae Geel. En gisteravond was de eerste avond. En het was echt, echt fantastisch. De muziek is hier fantastisch. Er zijn een 5-tal stages. De Dub Forest onder andere, de Yaga Yaga en noem maar op. En hier is zoveel meer. Hier is een heel tof marktje met van alle leuke dingen die je kan kopen. Het eten is hier fantastisch. En er is ook leuke randanimatie. Ook voor kleine kinderen zelfs. Hier zijn ook leuke hangmatten met een silent disco. Echt van alles. We hebben hier nog 2 dagen te gaan, dus kom zeker af.
0: Het doet het toch kriebelen om in je auto te springen naar Geel. En niks houdt je tegen om dat ook te doen. Want vanavond kan je daar Beanie Man zien. Dit is hem met Who Am I?
1: Studio. Studio Brussel.
2: De festivalzender.
4: Yes, Naya. Cola, Aya. Who am I? It's just a girl, them sugar. All right. Here, Anna.

0: chausson.
1: Mannekes, Bompie, nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
2: Wie?
1: Jamma.
2: Yay!
1: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
3: Oh, ik kan niet.
1: Ik ook niet.
3: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
4: Ik moet ons tuinhuis schilderen.
1: Dat is toch klussen?
4: Oh ja.
3: Wij klussen mee.
2: Yay!
5: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling 1 plus 1 gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voorbij.
8: Hey, zin in een nieuwe keuken?
9: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando.
10: Grando, Grando, Grando.
11: Studio Brussel.

Volgende week vrijdag staan ze op AFF en na die show op Werchter belooft dat spectaculair te worden. Heel triest nieuws wel deze week, want de Franse DJ en producer Kavinsky is overleden. Vandaag zou hij 51 jaar geworden zijn. Je kent hem natuurlijk vooral van zijn legendarische hit Night Call, de soundtrack van de film Drive met Ryan Gosling. En die hij ook bracht tijdens de slotceremonie van de Olympische Spelen met onze Angèle. En dit nummer is ook een van zijn bekendste. Outlook met The Weeknd. En The Weeknd heeft tijdens zijn show in Frankfurt meteen een ode gebracht aan hem door dit nummer live te spelen in zijn show. Hij noemde hem een grote inspiratie voor zijn bekendste platen en belooft zijn naam voor altijd.

Blood Orange met Lord Caroline Polacek en Mustafa en Mindloaded. Straks na het 14 uur van 8 uur mag ik de set van Young Yellow op Rock Werchter voor jou spelen. Eerst heb ik nog Pixies en Here Comes Your Man. Live!

0: vanavond op Campus Solar. Daan en Swedish Designer Drugs. Tot zo voor extra veel Young Yellow.
1: Zin in een nieuwe keuken?
2: 3 nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop onze solden. Ga eerst naar Grando.
3: Hey, hallo allemaal. Getnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via getnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
4: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
5: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
6: Schat, die kleine moet eten.
5: Onze kinderen moeten eten.
4: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk

0: Radio Brussel.
1: Het is 8:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Er komen grenscontroles voor alle vliegverkeer en scheepvaart vanuit Spanje en Italië. Italië schort de Schengen-overeenkomst op met Spanje. Ook Frankrijk versterkt de controles aan de grens met Spanje. De aanleiding is de massale toestroom van migranten de afgelopen dagen bij de Spaanse exclave Ceuta vanuit Marokko. Zowat 60.000 mensen zijn daar illegaal aangekomen, mogelijk om asiel aan te vragen. Intussen zijn al bijna 50.000 mensen teruggekeerd naar Marokko, omdat alle opvangcentra in Ceuta overvol zitten. Italië, maar ook Denemarken en Finland hebben forse kritiek op Spanje dat te weinig zou doen om de buitengrenzen te bewaken. De Schengenzone is een gebied van 29 landen, ook België, zonder binnengrenzen. Vanaf 1 september versoepelt Defensie de medische voorwaarden om militair of reservist te kunnen worden. Zo zullen 10-20% van de kandidaten die nu worden afgekeurd toch aan hun legeropleiding kunnen beginnen. Dankzij de medische wetenschap weten we waar we soepeler kunnen zijn, zegt generaal Anne van Rompuy, hoofd medische dienst.
2: Bijvoorbeeld het gehoor en enkele afwijkingen van de wervelkolom, waarvan we eigenlijk wel weten van oké, door de verbetering in gehoorsprotectie stelt hij dat toch niet meer als zo'n probleem. En ook die wervelkolomafwijkingen, daar weten we nu dat dat ook niet zo'n groot impact heeft op lange termijn. En dan anderzijds, vroeger was het zo, iemand die kanker gehad had in de voorgeschiedenis, die werd uitgesloten gedurende x aantal jaren. Nu weten we veel beter van vanaf wanneer dat je zo iemand wel kan aanwerven.
1: In Pepingen in Vlaams-Brabant is een vrouw van 66 overleden bij een woningbrand, dat meldt het parket. Bij aankomst van de brandweer vanmiddag was er al een uitslaande brand. Het vuur kon zich snel verspreiden. De oorzaak is nog niet duidelijk. Sportrode duivel Jeremy Doku is tijdens het WK voetbal op de spoedafdeling van een ziekenhuis beland. Dat vertelt hij zelf op zijn YouTube-kanaal. We wisten al dat Doku een infectie aan de luchtwegen had. Hij zegt nu dat hij op een bepaald moment een ongeziene pijn had en niet meer kon bewegen.
3: I just want to talk to you guys about how I experienced the World Cup. I felt my flesh. I felt the pain that I've never felt before. I couldn't move. I wanted to cry. I was 1 o'clock a.m. and I went to the emergency.
1: Ja, komende zondag is het volledige interview te zien. De Rode Duivel kreeg veel kritiek tijdens het WK omdat hij onder zijn niveau speelde. Doku vertelt ook over hoe hij van de VS naar Londen en terug is gevlogen om zijn pasgeboren zoontje te kunnen zien. En Wout van Aert heeft nu ook de derde etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen en was de snelste in een sprint bergop voor de Slovaak Lucas Kubis en Van Aerts ploegmaat Christophe Laporte, die hij eigenlijk aan de zege wilde helpen.
4: 3 overwinningen op rij, dat is me nog nooit gelukt, denk ik. Dus ja, mooi. Ja, ik wou Christophe lanceren, maar bovenop die klim denk ik dat enkel Kubis nog in de buurt zat. En ja, dan moest ik er zelf voor gaan, dus ja, was op die manier onverwacht.
1: Vanavond bewolkt en meestal droog. Vannacht opklaringen vanaf het westen met kans op nevel of mist en temperaturen tot 16 graden. Ook morgen meestal droog met zon en wolken. Temperaturen tot 28 graden, aan zee 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Studio Brussel.
5: De festivalzender.
0: Thaïs van Beurum.
6: Young Yellow heeft een drukke zomer voor de boeg. En als je daar graag eens van wil proeven, blijf dan hangen, want ik mag zijn integrale rock Werchter set draaien.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: Fever van Black Box Revelation.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Je beleeft de festivals
2: bij Studio Brussel.
0: Je bent hier mogelijk omdat je niet op een festival bent vandaag en liever thuis of onderweg alles meevolgt op jouw vrijdagavond. Gelukkig is er de festivalzender hier op Studio Brussel en mag ik samen met jou die festivals beleven en herbeleven. Ik breng die hoogstpersoonlijk tot bij jou, die festivalwijdes, want ik mag nu de integrale set van Young Yellow van op Rock Werchter 2026 spelen. Over een klein half uurtje kan je hem live zien op Campo Solar in Damme. En volgende week donderdag dan weer op de Lokerse Feesten. Vrijdag op Suikerrock. En daarna nog op Maanrock en Krammerrock. Een dikke zomer dus voor Young Yellow. Met als kerst op de taart twee keer in OLT Rivierenhof. Ook op 12 en 13 september. En een paar dagen daarvoor komt de deluxe versie van zijn album Benny. En de banaliteit van ons bestaan uit. Op 9 september is dat. En onder andere Koppegaard komt ook op die versie. Het nummer dat hij al speelt op Rock Werchter dit jaar dus. Dat ga je nu herbeleven hier. Dit is Young Yellow op Rock Werchter 2026.
2: Studio Brussel. De festivalzender.

Kijk, alles wat ik dacht, dat was waanzin. Wat ik zei, was zo verward. Een paar jaar later, en ik kan het niet meer horen of aanzien, dat ik er werkelijk zo over dacht. Ik was een boos jongenske, mijn

0: Het is nooit genoeg van Young Yellow.
1: Goedemiddag.
0: Je hoort de show van Young Yellow op Rockwerchter 2026.
2: Hey, merci om hier al in zo'n grote getale te zijn. Dat is altijd wel spannend als je een festival moet openen op de mainstage. Ik zou een uur kunnen lullen over wat voor een droom dat het is om hier te staan. Maar dat ga ik jullie besparen. Want we hebben maar 40 minuten. En wij willen gewoon fucking muziek maken. En dat gaan we doen. Voor wie mij niet kent, ik ben Young Yellow. En ik ben hier met de fanfare van de Goede Hoop. Laat jullie lullen!

als je slaapt van Young Yellow. Live op Rockwerchter 2026. Nog het hele uur lang zijn integrale set hier op de radio.

Dank jullie wel. Wechter, ik weet niet of dat jullie dat ook aan het merken zijn, maar onze wereld is aan het verharden. Maar laat u niet vangen. Want of dat je nu geld hebt of niet, of dat je nu uit een warm nest komt, of dat nooit hebt gekend, of dat je nu hier geboren bent, of in Syrië, Soedan of in Gaza, en of dat je nu een man of een vrouw bent, hetero, gay, bi, cis of trans, hé, hey, wij zijn allemaal mensen. En we zijn allemaal gewoon op zoek naar wat liefde. Toch?

0: grootste hel. De hel is niemand hebben.
1: We rennen rond, maar we weten niet waarom.
0: Hey, steek je hartjes in de lucht.
1: Zoeken naar wat liefde, zoeken naar wat liefde. Weten niet naar
0: wat liefde. Ik heb zoveel liefde voor jullie.
1: Zoeken naar wat liefde.
0: Ik heb zoveel liefde voor de fanfare en de goede hoop.
1: Zoeken naar wat liefde.
0: En ik heb altijd in huis. Heel veel liefde voor deze fantastische man. Richt uit Amsterdam.
2: Zoeken naar wat liefde. Van Stefan Young Yellow. Ook Sef dus op het podium van Rock Werchter 2026. Tijdens die show van Young Yellow daar. En hij is daar op Campus Solar in Damme op dit moment aan zijn set begonnen, die Young Yellow.
3: Vorig jaar is mijn tweede plaat uitgekomen. Benny in de banaliteit van ons bestaan.
2: Gelukkig kan je hem hier even live horen als daar.
3: En ik heb een primeur. Want exact een jaar later, op 12 september 2026, release ik Benny Deluxe met live tracks op, maar ook gloednieuwe nummers. En dat is niet alles, want dat wil zeggen dat er ook een nieuwe single is. En als alles goed is, dan staat hij nu online. En als alles goed is, dan gaan we die nu voor de allereerste keer live spelen.
2: Dus die nieuwe single van Young Yellow, live op Rock Werchter 2026.

september. Benny de Lux. En ondertussen kunnen we deze al luisteren. Gaan we verder of wat? Oké, let's go.

0: Lewis op het podium van Young Yellow met We geven niet op. De set van Young Yellow op Rockwerchter 2026 is dit. Caroline stuurt, dat was een topshow van Young Yellow op Rockwerchter. Vroeg op de dag, maar een van de beste dingen zelfs die dag. Dat is goed om te horen, je hoort het ook.
1: Je merkt het. Jij kijkt vanuit de villa in de wijk, waar de wind niet komt, waar de liefde niet verdwijnt en hier riekt naar stront. Tuinmannen trots kijken naar de vieze gazon en de huisvrouwen klagen zonder te weten waarom. Jij kijkt vanop de skireis en leed dus half. Die afdaling op de zwarte piste was uw allerdiepste dal. Of misschien dat incident de derde dag. Zo'n schoon nieuw pakje en niemand die het zag. Terug van het begin, Aiko, let's go!

0: Adriemer speelt. Het luchtkasteel van Young Yellow, live op Rock Werchter 2026. We gaan de laatste 5 minuten in van die set van Young Yellow. Als je dit graag nog eens wil herbeleven, dan kan dat op 14 max.
1: En dan plots alles kwijtgeraakt in een brand. Maar van zo'n scenario heb ik geen schrik. Met de ergste bedreiging in mijn leven, dat ben ik.
2: Onstopbaar, ik moet en ik zal. Toegeven aan een flesje neerval. Onstopbaar, ik moet en ik zal.
1: Maar eerst pak ik je mee.
0: Waarom ben ik zo destructief? Is dat

0: Nathan, what the fuck? Dank jullie wel. Dit was echt wel een droom. Merci voor alle liefde. Laat ik alsjeblieft nog een heel dik applaus voor de fanfare van de Goeie Hoop. Voor Lois, voor Lucas, Olivier, Eiko, Izzy, Jo, Wietse en de Slip en heel mijn team uiteraard. Laat jullie horen! Love you, tot snel!
1: Hoe goed was dit? Young Yellow op Rockwerchter 2026, integraal hier op jouw radio. Je kan deze aflevering herbeluisteren op VRT Max of het concert van Young Yellow checken met beeld op VRT Max.
2: De festivalzender.
1: Studio Brussel. Voor het VRT Nieuws van 9 uur krijg je van mij nog die heerlijke Inner Bloom van Rufus du Sol. Ideaal op een vrijdagavond als deze. Heel fijn dat je luistert. Goedenavond.

0: Inner Bloom van Rufus du Sol. Tot morgen voor een nieuwe festivalzender met Robbe. Ik hoor je maandag. Een hele fijne avond en geniet van ons Summer Anthems.
1: Dit is Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Life is music. Life is music.
2: Studio Brussel.
3: Het is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In Huis de Zolder zijn in de vooravond 4 mensen opgepakt na een schietincident, dat meldt het parket van Limburg. Daarbij is niemand gewond geraakt. De lokale politie kreeg steun van het bijzondere bijstandsteam. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. In Pepingen in Vlaams-Brabant is vanmiddag een vrouw van 66 overleden bij een woningbrand. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het huis. De hulpdiensten hebben het lichaam van de vrouw gevonden. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Heel wat landbouwers hebben last van de droogte. Thomas Verspecht uit Merchtem teelt venkel, peterselie en kolen. En hij moet 's nachts zijn velden besproeien met water uit een eigen bassin van 1 miljoen liter. Dat is intussen half leeg. De grond is zo hard als beton, zegt hij, en hij hoopt op regen.
4: Als we niet beregenen, weten we sowieso dat het verleuren is. En geen al wat hem beregenen, proberen we toch nog altijd het beste van te maken. Het is 24 op 24. In hoop van zegen dat we toch nog iets kunnen recupereren van al het werk en tijd dat we er al hebben ingestoken. Hè?
3: Het weerfenomeen El Niño kan de komende 3 maanden nog heter weer veroorzaken, met in Noord-Europa droogte en in Zuid-Europa neerslag. Zo waarschuwt de WMO, de Weer- en Klimaatorganisatie van de Verenigde Naties. El Niño keert om de zoveel jaar terug, waarbij het oppervlaktewater van de Stille Oceaan sterk opwarmt. Dat brengt hogere temperaturen en ongewoon veel of ongewoon weinig neerslag met zich mee. Het is al een zomer van extreme en apocalyptische bosbranden, zegt VN-baas Antonio Guterres. En El Niño gooit olie op het vuur.
5: We have already endured the summer of extremes. Apocalyptic wildfires raging in Spain, France and far beyond. El Niño is adding fuel to a planet already on fire.
3: En ook de klimaatverandering maakt het weer extremer. En die, zegt Guterres, moet zo snel als mogelijk afgeremd worden. In het voetbal is de Supercup aan de gang tussen Club Brugge en Union. De landskampioen en de bekerwinnaar van afgelopen seizoen nemen het tegen elkaar op voor het eerste trofee van het seizoen. Tom Boudewijl in Brugge, hoe staat het daar?
6: Een gelijke stand, 0-0, zonder doelpunten dus. En het is ook een wedstrijd een beetje in evenwicht. De laatste tijd heeft de Club Brugge wellicht het overwicht en loert de Union op de counter. De Brusselaars hadden wel de eerste kansen met Fusseini. Een plaatsbal net ernaast en meteen daarna die andere spits van Union, Raúl Flores, tegen de buitenkant van de paal. Club Brugge heeft dan wat meer het initiatief genomen met Trezoldi, een kopbal op de vuisten van Chambare, en Diacon met een hoekschop op de bovenkant van de lat. De internationals doen mee bij het Club Brugge, dus Van Aken, Mechelen en Seys. Het is voorlopig rustig. Het stadion zit bijna helemaal vol voor die allereerste afspraak. Maar voorlopig dus nog geen afscheiding.
3: Dank je, Tom. Vanavond bewolkt en meestal droog. Vannacht opklaringen vanaf het westen met kans op wat nevel of mist en tot 16 graden. Morgen meestal droog met zon en wolken. Temperaturen tot 28 graden en aan zee 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Elke vrijdag en zaterdagavond de beste zomerse dance.
2: Ons Summer Anthems.
1: Summer Anthems.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Dit is Studio Brussel.
9: Studio Brussel.
8: Life is music.
9: Life is music.
10: Studio Brussel.
11: 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaberichs. In Brussel zijn twee verdachten aangehouden voor poging tot moord na een geweldig incident met een mes gisterochtend aan het metrostation Beurs in het centrum van de stad. Twee mensen zijn toen naar het ziekenhuis gebracht, van wie er één ernstig gewond is. In Huizenzolder in Limburg zijn in de vooravond 4 mensen opgepakt na een schietincident, dat meldt het parket van Limburg. Daarbij is niemand gewond geraakt. De lokale politie kreeg er steun van het bijzondere bijstandsteam. De precieze omstandigheden van het incident zijn nog niet duidelijk. Heel wat landbouwers hebben last van de droogte. Thomas Verspecht uit Merchtem in Vlaams-Brabant teelt venkel, peterselie en kolen. Hij moet 's nachts zijn velden besproeien met water uit een eigen bassin van 1 miljoen liter. Dat is intussen half leeg. De grond is zo hard als beton, zegt hij. Hij hoopt op regen.
12: Als we niet beregenen, weten we sowieso dat het verleuren is. En hetgeen dat we dan beregenen, proberen we toch nog altijd het beste van te maken. Het is 24 op 24. In hoop van zegen dat we toch nog iets kunnen recupereren van al het werk en tijd dat we er al hebben ingestoken. Hè.
11: Het weerfenomeen El Niño kan de komende 3 maanden nog heter weer veroorzaken, met in Noord-Europa droogte en in Zuid-Europa neerslag. Zo waarschuwt de Weer- en Klimaatorganisatie van de Verenigde Naties. El Niño keert om de zoveel jaar terug, waarbij het oppervlaktewater van de Stille Oceaan sterk opwarmt. En dat brengt hogere temperaturen en ongewoon veel of ongewoon weinig neerslag met zich mee. Het is al een zomer van extreme en apocalyptische bosbranden, zegt VN-baas Antonio Guterres, en El Niño gooit olie op het vuur.
13: We have already endured the summer of extremes. Apocalyptic wildfires raging in Spain, France and far beyond. El Niño is adding fuel to a planet already on fire.
11: En ook de klimaatverandering maakt het weer extremer, en die, zegt Guterres, moet zo snel als mogelijk afgeremd worden. Ja, Helene van der Beek, hij verwijst onder meer naar die bosbranden in Zuid-Europa deze zomer. Hoe staat het daarmee?
14: Op dit moment moet er in Athene, in Griekenland, een natuurbrand die heel snel uitbreidt. Daar worden mensen geëvacueerd. De 2 grote branden op het Griekse eiland Kreta lijken dan wel weer onder controle, maar de forse wind blijft daar wel een groot risico. In Portugal dan, daar is een zware bosbrand in het noorden van het land. 1000 brandweerlieden zijn daar nog mee in de weer. En in Spanje zijn er ook nog altijd verschillende brandhaarden. De grootste in de buurt van Madrid en in de regio Valencia aan de oostkust. In Turkije lijkt de situatie dan weer te verbeteren, net als bij Bordeaux in Frankrijk. Daar mochten intussen al bijna 200.000 mensen die geëvacueerd waren terug naar huis. Maar in de vaart, dat is tussen Nice en Marseille, moeten nu opnieuw mensen hun huis of camping verlaten, want daar is het vuur wel weer opgeflakkerd.
11: Dank je, Helene. Sport Rode Duivel Jeremy Doku is tijdens het WK voetbal op de spoedafdeling van een ziekenhuis beland. Dat vertelt hij zelf op zijn YouTube-kanaal. We wisten al dat Doku een infectie aan de luchtwegen had. Hij zegt nu dat hij op een bepaald moment een ongeziene pijn had en niet meer kon bewegen.
15: I just want to talk to you guys about how I experienced the World Cup. I felt my flesh. I felt the pain that I've never felt before. I couldn't move. I wanted to cry. I was 1 o'clock a.m. and I went to the emergency.
11: Doku kreeg veel kritiek tijdens het WK omdat hij onder zijn niveau speelde volgens velen. De Rode Duiver vertelt ook over hoe hij van de VS naar Londen en terug is gevlogen om zijn pasgeboren zoontje te kunnen zien. In voetbal is de Supercup aan de gang tussen Club Brugge en Union. De landskampioen en de bekerwinnaar van afgelopen seizoen nemen het tegen elkaar op voor een eerste trofee van dit seizoen. Tom Boudewijl in Brugge, wie leidt de dans in de tweede helft?
6: De recordwinnaar, en dat is Club Brugge. 1-0 is het. We moeten nog iets minder dan 20 minuten voetballen. Het was een goal net na de pauze van Nicolo Tresoldi. Mooie schaarvolley en zo 1-0. En dat is wel verdiend, omdat ondanks een goede beginfase van Union met kansen van Fusseini en Raoul, Club Brugge langzaamaan beter is geworden en toch wel het overwicht had en een paar keer kon dreigen. Maar scoren, dat zat er niet in de eerste helft. Tot dus meteen na de pauze Tresoldi voorlopig het enige doelpunt heeft gemaakt. 1-0.
11: Dank je, Tom. Het weer: vannacht opklaringen vanaf het westen met kans op nevel of mist en tot 16 graden. Morgen meestal droog met zon en wolken. Temperaturen tot 28 graden en aan zee 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Radio Brussel.
1: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schadrichs. In Brussel zijn twee verdachten aangehouden voor poging tot moord na een mesaanval gisterochtend aan het metrostation Beurs in het centrum van de stad. Twee mensen zijn toen naar het ziekenhuis gebracht, van wie er één ernstig gewond is. De precieze omstandigheden van het incident zijn nog niet duidelijk. De integriteit van de Schengenzone met een vrij verkeer van personen is absoluut gegarandeerd. Dat zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken vanavond. Hij verwijst naar de massale toestroom van migranten de afgelopen dagen vanuit Marokko, die illegaal de Spaanse exclave Ceuta probeerde te bereiken, zowat 60.000. De minister zegt dat de meeste van hen intussen teruggekeerd zijn naar Marokko en dat het niet mogelijk is om vanuit Ceuta of Melilla, die andere exclave in Noord-Afrika, het Spaanse vasteland te bereiken zonder meerdere identiteitscontroles. De Schengenzone is een gebied van 29 landen, ook België, zonder binnengrenzen. Eerder vanavond heeft Italië het Schengenverdrag met Spanje opgeschort, met controles op alle vliegverkeer en scheepvaart vanuit Spanje. Ook Frankrijk en Portugal versterken de grenscontroles. In Indonesië is een piloot van Malaysia Airlines gearresteerd met 70.000 ecstasypillen in zijn koffer. De Maleisier van 39 was met een passagiersvliegtuig vanuit Maleisië naar Jakarta gevlogen en zou zelf ook onder invloed geweest zijn van ecstasy, methamfetamine en cocaïne. Volgens de douane verklaarde de man dat hem een beloning van €10.000 was beloofd en dat hij al 2 keer eerder drugs had gesmokkeld. In Indonesië staat daar een levenslange gevangenisstraf of zelfs de doodstraf op. In het voetbal heeft Union de Supercup gewonnen. Dat is de wedstrijd tussen de landskampioen en bekerwinnaar van het afgelopen seizoen. Het versloeg Club Brugge na strafschoppen. Tom Boudeweel.
2: De eerste prijs van het seizoen is dus voor Union. Dat ging winnen in het hol van de Leeuwen. Union bleef foutloos tijdens de strafschoppenserie. 5-5 bij Club Brugge miste aanwinst Tsawa. Club had nogthans alles onder controle na een moeilijke openingsfase met kansen voor Raoul en Fusaini. Topschutter Trezol die opende dan de score kort na de pauze. De ingevallen Vermand miste een kwartier voor tijd de 2-0 en verspeelde daarna de bal aan McAllister die de gelijkmaker binnenschoot. Mechelen werd nog bijna de matchwinnaar, maar David redde op de lijn. Eindstand 1-1 dus en Union pakte uiteindelijk zijn tweede Supercup in 3 jaar van op de penaltystip.
1: En volgende week vrijdag begint de competitie met Club Brugge tegen KV Mechelen. Het weer nog, vannacht opklaringen vanaf het westen met kans op wat nevel of mist, temperaturen tot 16 graden. Morgen is het meestal droog met zon en wolken, temperaturen tot 28 graden, aan zee 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Studio Brussel. Point Summer.
3: Dit is Studio Brussel.

guess what I'm gonna do to you, huh? Perfection.

0: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japandi.
2: Ibiza.
1: Ruim.
2: Ja, niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet

0: De klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Studio Brussel, live.

both feel the same.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Brussel zijn twee verdachten aangehouden voor poging tot moord na een mesaanval gisterochtend aan het metrostation Beurs in het centrum van de stad. Twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht van wie er één ernstig gewond is. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. De integriteit van de Schengenzone met een vrij verkeer van personen is een absolute garantie, dat zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken vanavond. Hij reageert zo op Italië dat het Schengenverdrag met Spanje heeft opgeschort met controles op alle vliegverkeer en scheepvaart vanuit Spanje. Ook Frankrijk en Portugal versterken de grenscontroles. De aanleiding is de massale toestroom van migranten de afgelopen dagen vanuit Marokko die illegaal de Spaanse exclave Ceuta probeerde te bereiken. Zowat 60.000 mensen zijn daarin geslaagd, maar de meeste van hen zijn intussen wel teruggekeerd naar Marokko. Er is veel kritiek op de bewaking van de grens, maar het is niet mogelijk om zomaar vanuit Ceuta het Spaanse vasteland te bereiken zonder identiteitscontrole. Dat ziet ook onze collega Roel Nonet in het uiterste zuiden van Spanje.
1: Ja, eigenlijk is die kans heel erg klein. Hè. De Europese Commissie die heeft ook al gezegd dat er nog geen mensen zijn overgestoken. En eigenlijk komt dat omdat er speciale regels gelden. Om van Ceuta, als je daar terechtkomt, om dan naar Spanje te gaan, om naar het Europese vasteland te gaan, zijn er eigenlijk nog wel checks. En zeker voor mensen die daartoe komen als migrant. Stel dat ze bescherming zouden genieten. Wat kan, kunnen ze niet zomaar oversteken zonder papieren de ferry nemen of een vliegtuig om naar Europa te reizen. En die kans dat er dan grote massa's mensen plots hier opduiken is eigenlijk heel erg klein.
0: Het weerfenomeen El Niño kan de komende 3 maanden nog heter weer veroorzaken. Met in Noord-Europa droogte en in Zuid-Europa neerslag. Zo waarschuwt de WMO, de Weer- en Klimaatorganisatie van de Verenigde Naties. El Niño keert om de zoveel jaar terug, waarbij het oppervlaktewater van de Stille Oceaan sterk opwarmt. Dat brengt hogere temperaturen en ongewoon veel of ongewoon weinig neerslag met zich mee. Het is al een zomer van extreme en apocalyptische bosbranden, zegt VN-baas Antonio Guterres. En El Niño komt daar nog bovenop.
2: We have already endured the summer of extremes. Apocalyptic wildfires raging in Spain, France and far beyond. El Niño is adding fuel to a planet already on fire.
0: Ook de klimaatverandering maakt het weer extremer. En die, zegt Guterres, moet zo snel als mogelijk afgeremd worden. In het voetbal heeft Union de Supercup gewonnen. Dat is de wedstrijd tussen de landskampioen en de bekerwinnaar van het vorige seizoen. Het versloeg Club Brugge na strafschoppen. Het verslag is van Tom Boudeweel.
3: De eerste prijs van het seizoen is dus voor Union. Dat ging winnen in het hol van de Leeuwen. Union bleef foutloos tijdens de strafschoppenserie. 5-5 bij Club Brugge miste aanwinst Tsawa. Club had nogthans alles onder controle na een moeilijke openingsfase met kansen voor Raoul en Fusaini. Topschutter Trezoldi opende dan de score kort na de pauze. De ingevallen Vermand miste een kwartier voor tijd de 2-0 en verspeelde daarna de bal aan McAllister die de gelijkmaker binnenschoot. Mechelen werd nog bijna de matchwinnaar, maar David redde op de lijn. Eindstand 1-1 dus en Union pakte uiteindelijk zijn tweede Supercup in 3 jaar van op de penaltystip.
0: Doelman Vic Schambare was erg tevreden met de mentaliteit van zijn team.
4: Ik vind het gewoon dat wij een goede match spelen op bepaalde vlakken. Op bepaalde vlakken kon het ook beter. Maar ik denk dat wij zeker onze mentaliteit hebben getoond en zeker goed hebben teruggeknokt om te laten zien dat wij Union zijn en dat wij zeker van een achterstand ook op een moeilijk veld met goede supporters ook, die het altijd moeilijk maken voor een uitploeg. Maar ik vind dat we het goed hebben laten zien en dat we de kans hebben gepakt om terug te knokken.
0: Het weer nog. Vannacht opklaringen vanaf het westen. Kans op nevel of mist ook. En minima rond 14 graden. Morgen meestal droog met zon en wolken. En temperaturen tot 28 graden. Aan zee een stukje frisser, daar 23 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Studio Brussel.

0: maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je

0: Brussel.
1: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de buurt van Napels in Italië was er vrijdagavond een aardbeving. Die had een kracht van 4,7 en het epicentrum lag ten westen van de stad in een gebied met veel vulkanische activiteit. Het was de krachtigste beving in de regio van de laatste 40 jaar. Er zouden een tiental lichtgewonden zijn en er is her en der ook wat schade. Zo is in het stadje Pozzuoli de gevel van een gebouw ingestort. Veel bewoners van het getroffen gebied gingen na de aardbeving de straat op en overwegen om de nacht buiten door te brengen. De regering van Slowakije weigert om huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht die in het buitenland zijn gesloten te registreren. Slowakije gaat zo in tegen het Europees Hof van Justitie. Twee Slovaakse mannen hadden klacht ingediend omdat hun huwelijk niet aanvaard wordt. Maar de regering zegt dat ze gebonden is door de grondwet. Die zegt dat het huwelijk een verbintenis is tussen man en vrouw. Eind vorig jaar heeft het Europees Hof van Justitie nogthans geoordeeld dat elk land van de Europese Unie, dus ook Slowakije, verplicht is om elk huwelijk in een andere lidstaat te erkennen. De Britse band Massive Attack mag niet meer optreden in Singapore. De bandleden krijgen ook een inreisverbod. Tijdens een concert in Singapore had de band een Palestijnse vlag hooggehouden en scandeerden ze samen met een deel van het publiek Free Palestine. De overheid in Singapore beschouwt dat als een verboden demonstratie. In de toekomst mogen ze het land niet meer in en ze krijgen ook geen vergunning meer voor optredens in Singapore. In het voetbal heeft Union de Supercup gewonnen gisteravond. Dat de bekerwinnaar versloeg landskampioen Club Brugge na strafschoppen. Hans van Aken van Club Brugge vond dat Club meer verdiende.
2: Uiteindelijk, ik denk als je over 90 minuten lang bekijkt dat we wel de betere ploeg waren. Dat we ja, ook natuurlijk veel meer balbezit hadden en ook wel iets meer mogelijkheden hadden om te scoren. En het doelpunt komt ook natuurlijk een beetje ongelukkig door met balverlies van Romeo daar. En dan ook net degene die hem onderschept die dan nog gaat scoren. Dus ja, het zijn dingen die we kunnen meenemen naar volgende week. Maar uiteindelijk is het altijd jammer als je een wedstrijd met inzet en met een prijs als inzet verliest. Dus dat is jammer.
1: Volgende week dan start de competitie echt. Op vrijdag is dat met Club Brugge tegen KV Kortrijk. Het weer nog opklaringen vanaf het westen. Kans op nevel of mist en minima rond 14 graden. Overdag krijgen we droog weer met zon en wolken. Temperaturen tot 27 graden in het binnenland en aan zee 23 graden. Ook zondag hetzelfde weer, zon en wolken. En maximaal dan tot 29 graden. Fijne nacht nog. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Studio Brussel. Point Summer. Dit is Studio Brussel.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Studio Brussel, live.

0: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt de plannen om het WK te vermarkten. FIFA-baas Infantino wou een deel van het WK verkopen aan privé-investeerders. Dat land kreeg meteen veel kritiek, onder andere van de Europese voetbalkoepel UEFA. De Europese landen zouden het WK boycotten als het plan zou doorgaan. Maar ook andere voetbalkoepels hadden serieuze bedenkingen. Zo maakte de Aziatische Confederatie ook bezwaar. Door die tegenstand werd het erg onwaarschijnlijk dat het plan goedgekeurd zou raken. Infantino zegt nu dat het duidelijk is geworden dat het project verdeeldheid heeft gezaaid. En dat het niet langer in het belang is van de doelstellingen van het plan om ermee door te zetten. In de buurt van Napels in Italië was er gisteravond een aardbeving. Die had een kracht van 4,7 en het epicentrum lag ten westen van de stad in een gebied met veel vulkanische activiteit. Het was de krachtigste beving in de regio van de laatste 40 jaar. Er zouden een tiental lichtgewonden zijn en er is her en der ook schade. Zo is in het stadje Pozzuoli de gevel van een gebouw ingestort. Veel bewoners van het getroffen gebied gingen na de aardbeving de straat op en overwogen om de nacht buiten door te brengen. In het voetbal heeft Union de Supercup gewonnen. Dat is het toernooi tussen de bekerwinnaar en de landskampioen. Het toernooi, het is eigenlijk een gewone wedstrijd. En Union versloeg Club Brugge na strafschoppen. De wedstrijd zelf was op 1-1 geëindigd. Doelman Vic Chambare was erg tevreden met de mentaliteit van zijn team.
1: Ik vind het gewoon dat wij een goede match spelen op bepaalde vlakken. Op bepaalde vlakken kon het ook beter. Maar ik denk dat wij zeker onze mentaliteit hebben getoond en zeker goed hebben teruggeknokt om te laten zien dat wij Union zijn en dat wij zeker